0: ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat standhoudt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: God Radio, het geluid van hoop.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op god.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
4: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op god.radio. Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar god.radio en doneer.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm.
1: What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op god.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
5: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
6: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop. Voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen. Politieke spanningen nemen toe. En sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
8: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
9: Holy, holy, holy, you Lord.
10: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukking regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken, over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
0: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
2: 24 uur per dag, het geluid van hoop. Dit is God Radio.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord, worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
7: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw, maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why didn't you come?
5: Take away the storm.
6: What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
8: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
0: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak: een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
0: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics. Hier met jullie eigen host Johan Toet. Ik hoop dat je een goede week hebt gehad. En we kijken er naar uit wat God vandaag weer wil gaan delen. Ik denk dat ik een mooie les voor jullie heb voorbereid. En ik denk dat het een van de onderwerpen is, zeg maar, die zo belangrijk zijn. Eigenlijk, als ik zo kijk naar de hele opbouw van de lessen die we de afgelopen week hebben behandeld, dan is het gewoon heel mooi om te zien. Want in principe zie je eigenlijk in iedere les wel weer terugkomen van hoe belangrijk het is dat we een stukje fundament hebben en kennis hebben om zo te wandelen in de volheid die God voor ons tot stand heeft gebracht. Zo hebben we het natuurlijk gehad over eeuwig leven. We hebben het gehad over behouden uit genade, gerechtvaardigd uit genade, hoe we intimiteit met God kunnen hebben en hoe we in die volheid kunnen stappen. Dat is door te bekeren, dat is door gedoopt te worden in onderdompeling en gedoopt te worden met de Heilige Geest, hoe we kunnen spreken in tongen en wat onze identiteit nu is in Christus. En hoe God van ons vraagt om een leven van toewijding uit te wandelen, waarin we toegewijd zijn aan de levende God. We hebben het gehad over hoe we dood zijn voor de zonde en nu gewoon de macht hebben om nee te zeggen tegen zonde. Hoe geweldig is dat? En natuurlijk hebben we het afgelopen week hebben we het gehad in les 1 vers 12 over het belang van het woord. En vandaag gaan we het met elkaar hebben over het vernieuwen van je denken. En ook dit is een ongelooflijk belangrijk thema. Al die thema's zijn zo belangrijk omdat het maakt dat we gaan wandelen in alles wat God voor ons tot stand heeft gebracht. Het zal maken dat we wandelen in een leven van overwinning. Het zal maken dat we wandelen in volheid. Het zal maken dat we wandelen in zalving. Dat we wandelen in waarheid. Dat we wandelen in zijn beloftes. Dat we wandelen in alles wat hij voor ons tot stand heeft gebracht. Dat we wandelen niet incompleet, maar compleet. Niet halfvol, maar gewoon overlopend. Stromen van levend water. En dat we gewoon echt die basis, dat sterke fundament gaan creëren vanuit het woord van God, vanuit wat de Heilige Geest ons openbaart, dat logo rema wordt in ons hart en het openbaringskennis wordt en het ons leven transformeert. Want openbaringskennis transformeert je leven. Als het woord alleen zou zijn, dan zou het niet heel veel met je doen. Maar omdat het woord vermengd wordt met geloof en bekrachtigd wordt door de kracht van de Heilige Geest, kan het je hele leven radicaal transformeren. Radicaal transformeren. Dus daar wil ik het met jullie over gaan hebben. En ik denk dat het goed is om zoals altijd natuurlijk gewoon eventjes te openen met gebed. Zodat we onze aandacht en onze focus op de levende God richten. En hem ook gewoon de eer geven voor wie hij is. Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel voor alles wat u voor ons tot stand heeft gebracht. Dank u wel voor wie we mogen zijn in u. En dank u wel voor uw waarheid. U bent een geweldige God. En we willen u loven en prijzen. En we willen u danken, Vader, dat u dezelfde bent gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. Dat u nooit verandert. Dat er bij u geen aanzien des persoons is. Dank u wel, Vader, dat u de hele wereld lief heeft. En dat u daarvoor uw enige geboren zoon gegeven heeft. En dank u wel, Vader, dat we door genade rechtvaardige kinderen van de Allerhoogste mogen zijn. Dank u wel dat we een tempel zijn geworden van uw Heilige Geest. En dank u wel dat u ons uw woord heeft gegeven om uzelf te verklaren aan de mensen. U bent een goede, goede God. U bent een fantastische God. En we willen u alle eer geven, alle lofprijs geven en alle dankzegging geven tot in alle eeuwigheid. In Jezus' machtige naam. Halleluja. Halleluja. Oké. Nou, zoals ik al zei, heb ik in de vorige les met jullie heb ik het gehad over het belang van het woord. En hoe het woord van God ons in feite alle antwoorden brengt die we maar nodig hebben in dit leven. Het brengt ons letterlijk alle antwoorden die we nodig hebben in het leven. Hoe zit het hiermee? Hoe zit het daarmee? En hoe zit het dan zus? En hoe zit het dan zo? We kunnen al die antwoorden vinden in de Bijbel. Zelfs over de toestand vandaag in de wereld kunnen we de antwoorden vinden in de Bijbel. Alles is voorzegd. Je kunt alles terugvinden. Er is gewoon niets wat niet beantwoord kan worden vanuit het woord van God. Dat is echt mindblowing. Dat kun je niet eens voorstellen. Elke vraag die we maar kunnen hebben, elke levensvraag die we maar kunnen hebben. Kijk, hoeveel is 1 plus 1? Is natuurlijk een stomme vraag om te stellen. Want nam een antwoord vanuit de Bijbel. Maar gewoon alle levensvragen die we kunnen hebben. Hoe zit het met genezing? Hoe zit het met eeuwig leven? Hoe zit het met voorziening? Hoe zit het met geest? Hoe zit het met ziel? Hoe zit het met lichaam? Hoe zit het met dood? Hoe zit het met geboorte? Hoe zit het met, weet ik veel, met hoe zit het met oogsten? Hoe zit het met zaaien? Hoe zit het met al die dingen? Al die levensvragen die we kunnen hebben over zoveel verschillende dingen. Alle antwoorden kunnen we vinden. Hoe zit het met het huwelijk? Hoe moet een man met een vrouw omgaan? Hoe moet een vrouw met een man omgaan? Hoe moeten we God dienen? Hoe kunnen we wandelen in hetgene wat hij voor ons tot stand heeft gebracht? Wat zijn zijn beloftes? Wat houdt dat in om die beloftes te kennen? Hoe kunnen we die beloftes realiseren, manifest laten worden in ons leven? Hoe kunnen we in geloof wandelen? Hoe kunnen we woorden van leven spreken? Hoe kunnen we woorden van dood spreken? Ik kan door blijven gaan. Dat maakt niet uit wat je bedenkt. Er is antwoord op iedere vraag die we kunnen hebben. Daarom is het woord van God onfeilbaar en kunnen we het niet missen. We hebben het nodig. Het is het manna wat uit de hemel neerdaalt. Het is Jezus die zegt, ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven. En Jezus is ook het woord. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Dus Jezus die het woord is, is de waarheid. En zonder manna, zonder geestelijk voedsel, oh man, gaat het niet goed met ons. We moeten eten en we moeten veel eten. En met name in het woord van God. En anders proberen we zoveel mogelijk keto te doen. Anders ontplof je op een gegeven moment. Halleluja. Maar het woord brengt ons alle antwoorden, lieve mensen. En het woord voorziet ook in al onze noden. In al onze noden. Ik bedoel, ja oké, okay, er staat geen geld op mijn bankrekening. Wat moet ik nu doen? Nou, kijk even wat het woord van God zegt. Het woord van God zegt, wees in geen ding bezorgd. Maar laat al uw noden met gebed en smeking bekend worden bij de Heer. Al uw verlangens met gebed en smeking bekend worden bij de Heer. Weet je, en that's it. En de vrede van God zal je gedachten bewaken in de Heer in Christus Jezus. Het woord zegt, ik werd arm zodat je rijk kon zijn. Het woord zegt, ik zal je niet begeven nog verlaten. Het woord zegt, werp al uw zorgen op de Heer en hij zal voor u zorgen. Weet je dus, en God weet precies wat we nodig hebben. Hij zegt, wees niet bezorgd over wat u zult eten, wat u zult drinken, waarmee u zich zult kleden en al die dingen. Wees er niet bezorgd over. Want uw vader weet precies wat u nodig heeft. Zoek mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid. En al die andere dingen zullen je erbij gegeven worden. Hier heb je antwoord. Wat moet ik doen? Ik heb geen geld op mijn rekening. Ga gewoon God geloven. Zo simpel is het gewoon. Zijn woord zegt al die dingen. En daar kunnen we op bouwen. Daar kunnen we op vertrouwen. Want God is geen mens dat hij liegen zou. Maar om dat te kunnen bereiken, lieve mensen. Om in die waarheid te kunnen gaan lopen. Is het niet genoeg om alleen maar de Bijbel open te slaan. En te gaan zoeken naar een antwoord. Nee, je moet iets doen met dat woord. We hebben het gehad over hoe je het woord van God in je hart moet zaaien. En dan vervolgens, als je het in je hart gezaaid hebt, hoe je daar dan mee aan de slag moet gaan. Zodat het uiteindelijk kan gaan ontkiemen in je hart. En het op kan komen en vrucht kan gaan dragen. Dus manifest gaat worden wat je hebt gezaaid, om het maar zo te zeggen. En je kunt ook echt zien aan iemand wat hij in zijn leven gezaaid heeft. Je kunt aan een christen zien of die woord in zijn leven gezaaid heeft. Of dat hij compleet alleen maar de dingen van de wereld in zijn leven gezaaid heeft. Je kunt het zien aan de vruchten. Want aan de vrucht herken je de boom. Dus je kunt precies zien wat heeft die persoon in zijn leven gezaaid. Stel dat iemand ziek is en die zakt in als een kaartenhuis. Die ziet het helemaal niet meer zitten. De dokter heeft dit gezegd en de dokter heeft dat gezegd. En ik weet het allemaal niet meer. En ik heb deze medicijnen gekregen en die antibiotica kuur gekregen. En ik heb een paar prikken in mijn bips gekregen. En ik heb dat gekregen en dat gekregen. En hij zegt dit en hij zegt dat. En ik moet dan niet naar die specialist en dan naar die specialist. Dan weet ik wat allemaal. Dan weet ik wel wat hij in zijn leven gezaaid heeft. Niet dingen over de genezing van God. Niet over hoe door zijn striemen zijn genezen. Dat heeft hij niet in zijn leven gezaaid. Anders was dat er wel uitgekomen. Nee, wat hij in zijn leven gezaaid heeft is ongeloof. Wat hij in zijn leven gezaaid heeft is wat de dokter zegt. Woorden van dood. Woorden van misleiding. Dat heeft hij allemaal in zijn leven gezaaid. Dat is hij gaan geloven en daar is hij in gaan wandelen. Daar laat hij zijn eigen door leiden. Maar als je het woord van God in je hart gezaaid hebt en je weet gewoon van wacht eventjes, door zijn striem is mijn genezing geworden. Dood, waar is uw prikkel? Ik zal niet sterven, maar leven om de machtige werken van de Heer te verkondigen. Weet je, mijn ouderdom zal ik nog vruchten dragen. Weet je, als ik gewoon kijk naar wat het woord van God zegt, weet je, hoe hij zijn woord uitzond, ja, en hen genas en bevrijd uit hun grafkuilen, hoe het woord leven is voor wie ze vinden en genezing voor heel hun vlees. Haha. Dan denk ik bij mezelf, oké, wacht eventjes, weet je. Dit is wat het woord van God zegt, dus dit is wat ik beleid. En dan zullen we daar ook de vruchten van zien. Dus als iemand allerlei dingen te horen krijgt van de dokter en vervolgens die woorden die ik net allemaal opnoemde gaat lopen proclameren, dan weet ik wat hij in zijn leven gezaaid heeft. En dan ken ik ook de uitkomst. En die uitkomst is goed, halleluja. Amen. Dus maar het woord is mega belangrijk, lieve mensen. Mega belangrijk. En het woord is ook Gods waarheid. Het is zijn waarheid. En zijn waarheid is de enige waarheid die ertoe doet. Geen enkele andere waarheid doet ertoe. Alleen zijn waarheid doet ertoe, want iedere andere waarheid is geen waarheid als het niet in lijn is met de waarheid van God. Ik hoop dat je die kan volgen. Maar Gods woord is waarheid en het is zijn manier om te communiceren met ons. Het is zijn manier om te praten met ons, om intimiteit met ons te hebben, om een relatie met ons te hebben, om ons instructies te geven, richting te geven, leiding te geven, om ons te vertroosten en te bemoedigen. Maar zolang het woord van God slechts woorden zijn gedrukt op een dun velletje papier, hè, wanneer het woord van God slechts een boek is met een mooie kaft eromheen voor op de boekenplank, zal dat woord echt letterlijk helemaal niets doen in jou en ook niets doen voor jou. Dan zal het helemaal niets in jou doen en voor jou doen. Want dan is het gewoon platte tekst op papier. Niet meer en niet minder. De Bijbel zelf bevat het woord van God. Maar de Bijbel zelf is niet het woord van God. De Bijbel is een boek waarin de woorden van God gedrukt staan op papier. Maar op het moment dat je de woorden van God in je hart zaait en ze vermengt met geloof, dan worden die woorden levend in jou. Dus het is belangrijk dat jij iets gaat doen met het woord van God. Je moet er naar gaan handelen. Kijk, de Bijbel leert ons in Lucas 8 vers 11 dat het woord van God een zaad is. Het woord van God is een zaad. Ieder woord, iedere jota, iedere titel die opgeschreven staat in de Bijbel is een zaad. Het is een zaad. De Bijbel zit vol met zaad. Het is één grote doos vol met zaad. Nou, in elke zaad zit een bestemming. En ik wil dat je daar eens rustig over nadenkt. In elk zaad zit een bestemming. Elk zaad dat God geschapen heeft, heeft een bepaalde DNA, heeft een bepaalde programmering, heeft een bepaalde bestemming in hem. Nou, de mensen in de wereld kunnen van alles namaken, maar er is één ding wat ze niet na kunnen maken en dat is een zaad. Ze kunnen geen zaad namaken. Ze kunnen misschien de buitenkant namaken, maar er kan niets ingeprogrammeerd worden wat uiteindelijk leven voortbrengt. Dat kan alleen God. Alleen daarom zouden we al kunnen realiseren dat God God is en dat we hem nodig hebben. Zouden we hem niet moeten vergeten en zouden we hem niet moeten negeren en zouden we hem niet moeten verwerpen. God is God, want er is geen mens op de hele wereld niet die een zaad kan maken wat geprogrammeerd is om leven voor te brengen. Geen mens op de wereld kan dat creëren. Niemand. Wij zijn geschapen. Wij zijn geen scheppers. Wij zijn geschapen. Er is maar één schepper en dat is God Almachtig, de grote Ik Ben. Hij is de schepper. Maar een zaad, de zaden die God geschapen heeft, die bevatten iets in dat zaad wat geprogrammeerd is om iets te produceren. Dat heeft een bestemming in zich. Bijvoorbeeld, een mensenzaad heeft de bestemming om een mens te produceren. Hoe raar dat ook klinkt om te zeggen produceren, maar het is wel precies wat er gebeurt. Dat zaad wordt gezaaid. Als het in goede grond gezaaid wordt, dan zal dat zaad uiteindelijk vrucht dragen. Nou, als ik een appelzaadje neem en ik stop een appelzaadje in goede grond, dan zal uiteindelijk dat appelzaadje zal ontkiemen, zal wortelen geven en dan vervolgens opkomen. En dan zal het uiteindelijk, weet ik veel, takken, bloemetjes en dan appels. En in die appels zitten dan weer zaden. Het is zo geschapen, dat zaad, dat het zichzelf vermenigvuldigt. Hoe vind je dat? Dat rekent ook gelijk af, met alle respect. Maar dat rekent ook gelijk af met die hele LBTGQ, weet ik welke letters ze allemaal ervoor gebruiken, beweging. Ja, van dat het allemaal oké is. Want weet je, God zegt, gaat heen en vermenigvuldig uzelf. Maar je kunt jezelf niet vermenigvuldigen, mannetje, mannetje, vrouwtje, vrouwtje. Je kunt jezelf niet vermenigvuldigen, want zo heeft God het niet bedoeld. Dus wat gebeurt daar? Op het moment dat een mannetje met mannetje gaat, gaat dat zaad verloren, wordt er geen nageslacht gecreëerd en houdt het dus op bij dat mannetje. Of houdt het op bij dat vrouwtje wat niet zichzelf voortplant zoals het bedoeld is in de ogen van God. En daarin zie je dat het een enorme dwaling is. Want wat doen ze? Ze roeien zichzelf en hun hele nageslacht roeien ze uit. Er komt geen nageslacht. Hun hele voorgeslacht, that's it. Na hun komt niemand meer. Het houdt gewoon op. Na hun is er geen nageslacht. Je wordt geen opa, je wordt geen oma als je een kind hebt daarmee worstelt en dus zichzelf niet voortplant. Dan word je geen opa, geen oma. Daaraan zie je alleen al gewoon dat het een enorm iets is wat gewoon niet van God is. Het is gewoon van de duivel. En de mensen zijn gewoon misleid. Anyway, maar waar het om gaat is dat als je een zaadje zaait, dan zul je oogsten wat je gezaaid hebt. Dat is een koninkrijk principe. Galaten 6 vers 7 zegt, Weet je, dwaal niet. God laat niet met zich spotten. Wat u zaait, dat zal u oogsten. Dat is wat de Bijbel zegt. Wat u zaait, dat zal u oogsten. Oké. Okay. Dus als ik een appelzaadje zaai, dan zal ik een appelboom oogsten en geen sinaasappelboom. En dat zal meer zaad bevatten om nog meer te kunnen zaaien. Want het is een koninkrijk principe van vermenigvuldiging. Daarnaast is het ook nog eens een keer zo dat als ik zaad zaai en ik zaai het niet in goede grond. Hè, dus bijvoorbeeld het gaat verloren, om het maar zo te zeggen. Zal het ook niks voortbrengen. Alright? Nou, in het woord van God. Want dat is eigenlijk waarom ik dit aanhaal. In het woord van God, lieve mensen. Wat zaad is. Hè, het woord van God is zaad. Zit dus een bestemming. En het woord van God heeft de potentie om voort te brengen waarvoor dat woord door God gegeven is. Waarvoor dat zaad door God gegeven is. Maar zolang jij dat zaad op de plank laat liggen, zolang jij er helemaal niets mee doet, maar het gewoon neerlegt op de plank, zal er helemaal niks mee gebeuren. Ik bedoel, ze hebben een tijd geleden hebben ze zaden gevonden die ze gevonden hadden in een piramide die duizenden jaren oud waren. En die zaden waren nog steeds gewoon zaden. En vervolgens gingen ze een aantal van die zaden gingen ze planten. En het gaf gewoon vrucht. Duizenden jaren zat die potentie in dat zaad, maar het deed helemaal niets totdat iemand het nam en het vervolgens zaaide. Ah, dit is een powervolle waarheid, lieve mensen. Dus als jij het op de plank laat liggen, het woord van God, en je doet er niks mee, dan is het slechts zaad met potentie. Maar er gebeurt niks mee, want je hebt het niet gezaaid. Jij moet dat zaad nemen en jij moet het zaaien. In dit geval moet jij het woord van God in jouw hart zaaien. Jij moet het in je hart zaaien. Jij moet het woord van God op zo'n manier tot je gaan nemen dat het jouw brood wordt, dat het jouw geestelijk voedsel wordt, dat je jezelf er helemaal in onderdompelt en dat je het helemaal eigen maakt. Je moet je denken gaan vernieuwen met het woord van God. Kijk, als je jezelf ziet als een computer. Ja, je denken is een computer. Oké. Okay. Dan ben je je leven lang tot Christus ben je voorgeprogrammeerd. Ben je voorgeprogrammeerd met alle overleveringen, alle doctrines, alle gedachtegangen en alle filosofieën van deze wereld. Allemaal troep en bagger als het niet in lijn was met het woord van God. Daarmee is jouw hele systeem geprogrammeerd. Je hebt virussen gedownload, je hebt troep gedownload, je hebt weet ik wat allemaal voor gedownload. Weet je, het is je hele denken is compleet vervuild met alles wat in deze wereld is. Je denken is ervan doordrenkt geraakt en het heeft jouw kijk op de wereld en op het leven compleet bepaald. Maar het zit vol leugen en het zit vol met troep. Leugens over jezelf, leugens over de waarheid, leugens over de wereld waar we in leven en ga zo maar door. Weet je, dus leugens over de geschiedenis, leugens over de schepping, leugens over allerlei dingen. Nou, daar moet je vanaf. Jij moet van dat denken af. Zodat je niet meer denkt zoals de wereld denkt, maar dat je gaat denken zoals God denkt. Zodat je gaat denken zoals een koningskind denkt. Dus wat moet er gebeuren? Je moet jezelf gaan herprogrammeren. Je moet je oude denken moet je gaan wissen. Je oude denken moet je gaan defragmenteren. Je oude denken moet je gaan updaten. Je oude denken moet je helemaal terugbrengen naar fabrieksinstellingen. Halleluja. Dus jij moet jouw denken zodanig deleten dat er alleen nog maar ruimte overblijft voor waarheid. Leugen eruit, waarheid erin. Leugen eruit, waarheid erin. Hoe meer leugen eruit gaat, hoe meer ruimte er komt voor de waarheid. Dus jij moet al jouw oude denken gaan vervangen met het woord van God. Dit is key. Als sommige mensen zeggen, dus ik moet mij helemaal brainwashen. Ja, precies zo. Je moet jezelf brainwashen met het woord van God. Brainwash jezelf met het woord van God. Alles wat je tot nu toe gedacht en geloofd hebt, was het in het woord van God. Wat blijft, is in lijn met het woord van God. Wat verdwijnt, was leugen en daar had je niks aan. Het heeft je alleen maar geroofd. Het heeft je alleen maar geslacht. Het heeft je alleen maar geprobeerd verloren te laten gaan. En het heeft je alleen maar in een dwaling gebracht. En daar moet je vanaf. Daar moet je radicaal vanaf. Romeinen 12 vers 2 zegt, word niet aan deze wereld gelijkvormig. We moeten niet meer wandelen zoals de mensen in deze wereld wandelen. Maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Door de vernieuwing van uw denken. Om te kunnen onderscheiden wat de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Jij moet jouw denken gaan vernieuwen met het woord van God. Zodat je precies weet wat Gods volmaakte wil is. Daarom moet jij dat gaan. Het is zo belangrijk dat je dit doet. Zo belangrijk dat je dit doet. Als jij jouw denken gaat vernieuwen met het woord van God, ga je ontdekken wat zijn volmaakte wil is. En dat is iets wat we allemaal zouden moeten willen. Dat we begrijpen wat Gods volmaakte wil is. En daarom moeten we ons denken gaan vernieuwen. Nou, alleen maar door het vernieuwen van jouw denken, door het woord te mediteren, door het woord te geloven, door het woord toe te passen, kunnen wij ons bekleden met die nieuwe mens die in Christus Jezus geschapen is. He, zoals ik eerder al heb genoemd in Efeze 4 vers 22 tot en met 24 staat geschreven dat we wat betreft de vroegere levenswandel, wat betreft onze oudere mens, dat we die oude mens afleggen die ten gronde gaat door de misleidende begeerte. Dat is ook je oude denken afleggen, je oude maniertjes afleggen, die blinde vlekken, alles waar je mee rondgelopen hebt, die oude filosofieën, die moet je allemaal afleggen en je moet je gaan vernieuwen in de geest van uw denken. Dus dat is dat je denken moet gaan vernieuwen. De manier je kijkt op de wereld, de manier hoe je naar dingen kijkt en hoe je perceptie hebt van de dingen in de wereld. Je moet het gaan vernieuwen. En dat je je gaat bekleden met die nieuwe mens staat daar. En u bekleedt met die nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Jouw nieuwe mens is overeenkomstig het beeld van God geschapen. En het is geschapen in ware rechtvaardigheid. En het is geschapen in ware heiligheid. En daar moet jij jezelf mee gaan bekleden. Dat heb jij al ontvangen in jouw wederom geboren mens. Maar door het vernieuwen van je denken, door te gaan ontdekken wat God over jou zegt, wie je bent en wat je kunt en hoe je dat kunt uitwandelen, ga je jezelf als het ware bekleden met datgene wat je bent geworden toen je Jezus aannam. Dus die leugen die verdwijnt steeds meer. Die oude mens verdwijnt steeds meer. Niet meer jij leeft, maar Christus leeft in jou. Niet meer jouw wil, maar zijn wil. Jij moet minder worden, hij moet meer worden. Weet je, God moet zichtbaar gaan worden in alles. Je moet zorgen dat je een spons wordt die alles opzuigt van het woord van God. En daarmee alle troep als het ware uitdrukt als het ware. Het moet er gewoon uit. Het moet uitgewrongen worden. En jij moet opzuigen alleen maar waarheid. Zodat als mensen jou prikken dat het enige wat uit jou komt Jezus is. Het enige wat uit jou komt waarheid is. Dat is wat jij moet doen. En dat kun je bereiken door het vernieuwen van jouw denken. Dat is wat je kunt doen. Weet je, ik weet nog in het begin van mijn bekering hoe ik zonder kennis en zonder openbaring van het woord van God aanliep tegen allerlei problemen. En ik wist ook niet hoe ik er vanaf moest komen. Ik werd helemaal gek, man. Ik had geen idee. Ik worstelde met dit. Ik worstelde met dat. Ik dacht, hoe is het mogelijk? Weet je, want ik weet dat ik een nieuwe schepping ben. Want dat is wat het woord mij leert. Maar meer wist ik ook niet. Ik wist alleen, ik ben een nieuwe schepping. Maar ik wist niet hoe ik moest counteren. Ik wist niet hoe ik alles al in mijn wederom geboren geest had ontvangen toen ik ja zei tegen Jezus. Ik wist niet dat in genade mij alles allang geschonken was. En dat ik mijn geloof hoef toe te voegen aan die genade om manifest te zien worden wat mij in genade gegeven was. Ik wist het niet. En omdat ik het niet wist, omdat ik geen kennis had van het woord van God, omdat ik geen benul had van het feit dat ik een krachtstation ben van het koninkrijk van God, dat ik de potentie in mij heb om een bovennatuurlijk leven te leven en overwinning en kracht, werd ik constant getackeld door boze. Ik ging constant op mijn bek in het begin. Constant. Ik wist gewoon niet wat het woord van God erover zei. Ik had het allemaal kunnen voorkomen. Ik had het allemaal het hoofd kunnen bieden. Maar ik wist niet hoe ik het moest counteren. Ik wist niet dat het. Ik wist wel dat het leugens waren, maar ik kon ze niet herkennen als leugen, omdat ik de waarheid niet kent. En als je de waarheid niet kent, herken je de leugen ook niet. Maar als je de waarheid herkent, dan herken je de leugen. Daarom moet je de waarheid kennen. Daarom moet je de waarheid kennen. Nou, ik kan je gelukkig zeggen, vandaag de dag zijn die problemen van mijn verleden tijd. Want ik ken nu mijn identiteit in Christus. Ik weet nu wat het woord van God zegt. En ik pas dat nu ook toe in mijn leven. Nu weet ik wat de waarheid is. En daarom kan ik de leugen steeds sneller en steeds makkelijker herkennen. Loop ik hier te beweren dat ik helemaal volmaakt wandel? Nee, absoluut niet. Hou eens alsjeblieft op. Dat zou ik zeker niet beweren. In Christus ben ik volmaakt. Maar ik, Johan, gewoon in mijn vlees, maak nog steeds fouten. We maken allemaal fouten. Iedereen die zegt dat hij geen fouten maakt is een leugenaar en dat is ook een fout. Amen. Weet je, als ik zwak ben, kan hij sterk zijn. Als ik gewoon kwetsbaar ben, weet je, dan kan God gewoon verheerlijkt worden in mijn leven. Want ik weet dat ik van mijzelf niets kan. Maar door te gaan leven vanuit zijn woord, wandel ik steeds meer in de overwinning die Jezus voor mij tot stand heeft gebracht. En als ik dan getackeld word, sta ik gelijk op en ren ik gelijk weer in zijn armen. Het is belangrijk dat je het woord van God tot je gaat nemen. Het is belangrijk dat je erop gaat mediteren. Het is belangrijk dat je dat gaat overdenken, dat je erop gaat kauwen. Weet je, maak het gewoon eigen. Weet wat God zegt. Jezus zegt, als u mij gezien heeft, heeft u de Vader gezien. Nou, Jezus is het woord. Dus als je het woord kent, ken je de Vader. Hoe mooi is dat? Jezus zegt, als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. En ik ben het woord. Dus als je het woord kent en het woord gezien hebt, dan heb je de Vader gezien. Je zult de Vader kennen door het woord. Dat is toch prachtig? Dat is toch prachtig? En is dat niet het allerbelangrijkste, lieve mensen? Dat wij de Vader kennen. Want dat is waar we de eerste les mee begonnen zijn. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden heeft. Wij kunnen God, de schepper van hemel en aarde, op een persoonlijke en intieme wijze leren kennen. En dat kunnen wij door zijn woord tot ons te nemen en ons denken daarmee te gaan vernieuwen. Dat is gewoon prachtig. Dus we moeten het woord van God tot ons nemen, maar we moeten het woord ook gaan toepassen. Het is niet alleen maar dat je de Bijbel leest en dat je allemaal Bijbelteksten kan memoriseren en weet ik wat allemaal, dat je, lijkt wel een wandelende bibliotheek, zoveel kennis heeft. Want kennis blaast op, maar als het niet gemengd gaat met liefde, hebben er niks aan. Maar kennis alleen heb je ook helemaal niks aan. Je moet er wat mee gaan doen. Je moet het gaan toepassen. Anders word je een theoloog. En we weten wat die vooral deed. Dat zijn de laatste vier letters van zijn naam. Maar weet je, je moet het woord van God moet je tot je gaan nemen. En je moet het gaan geloven. En je moet het gaan toepassen in jouw leven. Want anders heeft het geen zin. Het woord dat God tot ons spreekt, moeten we vermengen met geloof en uitwandelen in ons leven. Jacobus 1 vers 22 zegt, wees daders van het woord en niet alleen hoorders, want anders bedriegt u uzelf. Je kan niet zeggen het woord van God zegt en er dan niet naar gaan handelen. Dan is het gewoon een lege, droge theorie. Dan zijn het gewoon legeloze woorden. Dus je moet het woord aannemen, je moet het gaan toepassen. Je moet ernaar gaan handelen. Wat je dan krijgt is halm, aar, volle koren in de aar. Want zo is het koninkrijk van God. Als wanneer men een zaad neemt en het in de aarde werpt en hij slaapt dag en nacht en opstaat. En de aarde brengt vanzelf vrucht voort. Het zaad ontkiemt en het brengt vanzelf vrucht voort zonder dat men weet hoe. Eerst de halm, dan de aar en dan de volle koren in de aar. Je moet het gaan zaaien. En je moet het gaan zaaien in je hart. Je moet het gaan zaaien in je leven. En je moet ernaar gaan handelen. En je moet ernaar gaan wandelen. Je moet het gaan toepassen. Als God zegt, doe dit, doe het dan. Doe het dan gewoon. Weet je, wees gewoon gehoorzaam. Dus we moeten het zaad zaaien. Als je niet zaait, dan kun je ook niet oogsten. Dus het is gewoon belangrijk dat we dit gaan doen, lieve mensen. Op het moment dat wij het woord van God tot ons gaan nemen en in ons hart zaaien, en je gaat het woord horen en je gaat het woord aannemen, dat wil zeggen geloven, en je gaat het vervolgens ook toepassen, dus je gaat het uitwandelen, krijg je vanzelf de vruchten van hetgene wat je hebt gezaaid. Zul je uiteindelijk gaan oogsten wat je hebt gezaaid. En dat is fantastisch nieuws, lieve mensen. Dat is fantastisch nieuws. Weet je, als jij je denken gaat vernieuwen met het woord van God, zul je uiteindelijk niet meer geleid worden door jouw omstandigheden. Je zult niet meer bepaald worden door wat anderen van je denken of zeggen. Je zult niet meer geleid worden door wat de Satan jou probeert in te fluisteren met zijn vieze, smerige leugens, die vieze, smerige rat die onder onze voeten is. Je zult niet meer bepaald worden door externe zaken en geluiden, de ruis, de overheid, het nieuws, de mensen, meningen, opvattingen, ideeën, doctrines, filosofieën van deze gevallen wereld waar we in leven. Je zult niet meer geleid worden door ongeloof en angst en vrees en ga zo maar door. Nee, met een vernieuwd denken door het woord van God word jij uiteindelijk alleen nog maar geleid door het woord van God. Door de waarheid, door wat hij zegt. Door waar jouw hele wezen vol van is. Immers waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Zorg dus dat het woord van God jouw ultieme waarheid wordt. En leer het kennen en vernieuw je denken er volledig mee. Want je zult nooit meer hetzelfde zijn. Je zult nooit meer hetzelfde zijn, dat garandeer ik jou. Vader God, dank u wel weer. Op dit moment vraag ik Heilige Geest. Wilt u de woorden die ik vandaag gedeeld heb met mijn broeders en mijn zussen.

0: basically a teaching from Philippians. And we even have this mug that says, Get a Grip. It's our Get a Grip package. Listen to our announcer and then please call or write today.
1: Bedankt voor het luisteren naar Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Aangeraakt door dit onderwijs? Deel met ons via andrewwomack.nl. Onze hulplijn is er voor jou, voor vragen over ons onderwijs, voor gebed of bemoediging, maar ook praktische info over de boeken en uitleg van Andrew Womack, ons onderwijs op Caris Bible College of de aankomende evenementen. Kijk op andrewwomack.nl voor de tijden waarop je onze telefoonmedewerkers kunt bereiken voor vragen of gebed. Zijn we even niet bereikbaar? Spreek je boodschap in en dan bellen we je uiteraard terug. Meer info op andrewwomack.nl. Caris Bible College helpt je jouw kennis over God en je relatie tot God te verdiepen. Voor als je weet dat er meer is, op zoek bent naar de juiste weg, of wanneer je wilt weten wie je bent in Christus, wie Hij is in jou en wat zijn plan is voor jou. Caris, waar levens veranderen, leiders worden getraind, waardoor de wereld verbetert. Op onze Bijbelschool kan je kiezen uit diverse onderwijsstromen. Voltijd, hybride, zowel online als op onze campus en volledig online. Precies wat bij jou past. Meld je nu aan, bezoek een open dag of zelfs een open lesweek. Loop kosteloos 4 dagdelen mee of volg gratis een online lesmodule. Kijk op carisbiblecollege.nl. De uitleg van Andrew Womack in Gospel Truth lees je terug in zijn boeken. Wil je zijn onderwijs nog eens rustig teruglezen? Ga dan naar onze webshop. Deze uitzending wordt mogelijk gemaakt door onze partners. Hun financiële steun helpt ons het evangelie verder te brengen. Wil jij ook dat meer mensen met dit onderwijs in aanraking komen? Word dan partner van Andrew Womack Ministries. Door ons maandelijks te ondersteunen heb je deel aan deze bediening. En zaai jij dit levensveranderende onderwijs in levens van anderen. Dus meld je aan als partner op andrewwomack.nl.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
9: Hello, this is Andrew Womack and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Oké, we hebben het vanavond over een krachtig thema. Omdat een van de dingen die als christen hoort te leren, hoort te kunnen, is effectief bidden. Krachtig bidden. En vorige week hebben we het gehad over 7 redenen waarom gebeden soms niet verhoord worden. Een enorm krachtige les om dat te weten over gebed. En we hebben het gehad over verschillende soorten gebed. En vanavond gaan we het hebben over een thema ook wat mijn leven heeft veranderd. Wat hoort bij bidden, een gebedsleven. En ik zie ook dat steeds meer mensen om me heen het gaan doen. Dat is vasten. Bidden en vasten gaan we het over hebben. En ik ben van plan om een boek te schrijven nu over gebed en bidden en vasten. Omdat een van de dingen waar ik gewoon in geloof is krachtig gebed. Gebed wat dingen verandert, wat situaties verandert. En waardoor mensen gewoon wonderen en tekenen ontvangen. En vasten is geen heel populair onderwerp. Ook niet om onderwijs te geven, maar het begint weer terug te komen in de kerk. Gelukkig, omdat het zo belangrijk is. Ze zeiden wel eens, het is makkelijker om 100 christenen op een barbecue te krijgen dan 5 aan het vasten. En ik denk dat dat waar is. Als je in de kerk een oproep doet, zullen we met z'n allen gaan barbecuen, dan zit zo de inschrijflijst vol. Maar als je een oproep doet, zullen we met z'n allen gaan vasten, dan loopt die iets minder hard vol. Maar je hebt meer aan het vasten dan aan het barbecue, amen. Alleen we moeten leren, wat is het, hoe werkt het en waarom is het zo ontzettend krachtig. Dus vasten heeft echt mijn leven veranderd toen ik het ging doen. Nou, vasten, laten we gewoon eens beginnen met de basis. Wat is vasten? En uiteindelijk heb ik 16 redenen, of 16 dingen die er gebeuren als we gaan vasten. Vasten is een tijd nemen van niet eten om zodoende God te zoeken. Voor gebedsverhoring, voor wijsheid, voor leiding, voor doorbraak, meer kracht. Dus vasten is een tijd nemen van niet eten om God te zoeken voor gebedsverhoring. Voor wijsheid, voor leiding, doorbraak, meer kracht of wat dan ook. Maar het is een tijd nemen van God zoeken. En in het woordenboek staat het iets anders. Vrijwillige onthouding van voedsel voor geestelijke doeleinden. Vrijwillige onthouding van voedsel voor geestelijke doeleinden. Nou, wat belangrijk is om te beseffen, zeker in de 21ste eeuw waarin wij leven. Niet eten is de enige Bijbelse manier van vasten of gedeeltelijk niet eten. Dus niet eten of gedeeltelijk niet eten, sommige maaltijden overslaan, is de enige Bijbelse manier van vasten. Want vandaag de dag in de 21ste eeuw spreek je allemaal hippe christenen. Die zegt, ja, ik ben aan het social media vasten, broer. En ik kijk niet op Facebook en niet op Instagram. Dat is niet Bijbels vasten. Jezus ging niet 40 dagen de woestijn in zonder Facebook. Hij ging ook 40 dagen de woestijn in zonder Facebook, dat klopt. Maar Jezus ging 40 dagen en hij at niet. Dus de mensen zeggen, ja, ik kijk geen tv, ik kijk geen YouTube. Leuk, prima, maar dat is niet Bijbels vasten. Waarom? Dat brengt niet de voordelen die Bijbels vasten wel zou brengen. En daar gaan we het vanavond over hebben, maar Bijbels vasten zorgt ervoor dat demonen vluchten, dat je geloof bouwt, dat je doorbraken krijgt. Niet op Facebook kijken, zorgt niet dat demonen voor je wegvluchten. Amen. Oké. En dat is wel belangrijk, want vasten betekent in het Hebreeuws letterlijk je mond bedekken. Je mond bedekken. En dat geeft dus echt geestelijke doorbraken. Geestelijke doorbraken. En niet tv kijken, niet Facebook kijken hoort daar niet bij. Hoewel dat wel goed kan zijn om in die periode te doen, om extra God te zoeken. Maar dat is geen vaste. Dus kom niet met, ja, maar ik heb 30 dagen gevast, wat dan? Ja, ik heb geen Facebook stories gepost. Dat is geen vaste. Demonen gaan daar niet voor weg, die lachen hier erom uit. Jezus ging 40 dagen de woestijn in. En hij at niet. En Daniel, lezen we ook, die was 3 volle weken aan het vasten. En daar staat er smakelijk voedsel at hij niet. En dus een andere manier van vasten, ik ga het zo meteen hebben over verschillende manieren van vasten, is om bepaalde dingen te skippen. Om bewust te zijn of ermee bezig te zijn. Dat kan zijn smakelijk voedsel. Maar dat je dingen aan de kant zet om God te zoeken en je daarmee bewust van te zijn. Dus Bijbels vasten is onthouden van voedsel plus eventuele andere dingen. Plus eventuele andere dingen. En die andere dingen kunnen zijn tv, social media, hobby's die je niet gaat doen en extra tijd neemt om God te zoeken. Maar ook een ander iets kan slaap zijn. De Bijbel leert ons over gebedsnachten. Want Jezus vaak zegt, hij stond vroeg in de morgen op. Of hij ging in de nacht ging die bidden. En dan stuurde hij eerst iedereen weg. En dan, dat is ook het verhaal dat zijn discipelen op een gegeven moment hem over het water zien lopen. Was omdat zijn discipelen al in de boot zaten. Hij had de mensen weggestuurd, maar hij ging eerst door de nacht heen bidden. En we lezen dat vaker. Vlak voordat Jezus zijn 12 apostelen uitkiest, was hij de nacht in gebed. De Bijbel zegt in Matteüs hoofdstuk 4 dat Jezus s'avonds alle zieken genas en uiteindelijk weer de nacht doorbracht in gebed. En de volgende dag stonden er weer zieken. En op een gegeven moment, dat bekende verhaal, maar dat Jezus zegt, kunt gij niet 1 uur met mij waken? Dat ze allemaal in slaap vielen. In de hof van Gethsemane. Dus Jezus had een gewoonte om ook slaap aan de kant te zetten. Midden in zijn drukke leven. Om God te zoeken. Om de kracht van God te zoeken. Dus als mensen dat zeggen, ja, ik ben te druk om te bidden. Oké, heb je al wat nachten overgeslagen? Jezus, die was druk. Er waren constant mensen. Maar nog steeds zette die dat aan de kant. En ook Paulus heeft het over vasten en nachten zonder slaap. In 2 Korinthe 6 vers 4. Gaan we straks wel even lezen, maar daar zegt hij, ik heb in alles bewezen dat ik een dienaar van God ben, in nachten zonder slaap en in vasten. Dus dat zijn gebedsnachten. Dus dat kan ook bij het vasten horen, dat je extra vroeg opstaat of later naar bed gaat, gewoon om meer tijd te nemen om God te zoeken. Of zelfs de nacht doorgaat. In 1 Korinthe 7 lezen we ook dat tijdens het vasten kan je afspreken met je partner, als je getrouwd bent, om voor een bepaalde tijd geen seks te hebben. Om je te wijden aan het vasten. Tegenwoordig moet je dat er ook bij zetten als je getrouwd bent. In de 21ste eeuw. Oh, Christen, dom. 1 Korinthe 7. Dus het kan zelfs dat je andere dingen ook aan de kant zet om meer God te zoeken en daar meer mee bezig te zijn. Nou, wat zijn verschillende soorten vasten? Een van de manieren is gedeeltelijk vasten. Dat is minder eten of anders eten. En wel drinken. Dat lezen we in Daniël hoofdstuk 10. Waar de Bijbel zegt, Daniël was 3 volle weken aan het vasten. En smakelijk voedsel at hij niet. Waarschijnlijk vlees. Ja, zie je? Vlees of wijn. Kwam niet in mijn mond. Noemen we ook wel eens het Daniël dieet. Het is een soort half vaste, half dieet. Er is ook een boek van, de Daniel Fast of het Daniël dieet, wat ook heel gezond schijnt te zijn. Het is niet helemaal vaste, want dit zou je de rest van je leven vol kunnen houden. Maar je zet dingen aan de kant, smakelijke dingen om je bewust te zijn en je te focussen op God. Wat effectiever is, is volledig vasten. Volledig vasten. En dat lezen we dat Jezus dat deed in Matteüs hoofdstuk 4 en Lucas 4. Dan staat er toen Jezus, dat is interessant, want Jezus werd door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij 40 dagen en nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. Toen Jezus gevuld werd met de Heilige Geest, wat was het eerste waar de Heilige Geest Jezus in leidde, was om te gaan bidden en vasten. Dat was het allereerste waar de Heilige Geest Jezus toe bewoog. En ik ga er later nog iets over zeggen, maar Jezus, uiteindelijk heeft hij maar 3 jaar heeft hij in bediening gewandeld. 3 jaar lang predikte hij, genas die zieken, dreef demonen uit. Hij reisde rond. Maar mijn punt is, als jij zou weten dat je een opdracht hebt van God en je hebt maar 3 jaar de tijd. De meeste van ons zouden meteen beginnen, toch? Liever gisteren dan vandaag. Jezus wist, ik heb maar 3 jaar. Maar ik begin met 40 dagen bidden en vasten. Dan gaf hij zoveel prioriteit aan. De geest van God leidde hem daarin. Maar dan zegt de Bijbel, na 40 dagen en 40 nachten kreeg hij tenslotte honger. Dus Jezus at wel, of hij at niet, maar hij dronk wel. En dat is Bijbel, dat is de meest voorkomende manier om van vasten in de Bijbel. Niet eten, wel drinken. Want hij kreeg honger. Staat niet, hij kreeg dorst. Dus hij dronk wel. Dat is een van de meest effectieve manieren om te vasten. Helemaal niet eten, maar wel drinken. En sommige mensen doen het met alleen water. Anderen doen het met water en fruitsap en bouillon om wat zout, wat energie binnen te krijgen. En ik ga er zo meteen nog wel iets over zeggen qua praktische instructies. Maar vasten moet je leren. Of niet, Nel? De eerste keer denk je na 3 uur dat je doodgaat. En dan roept je maag, wat ben je aan het doen? Ik dacht dat we vrienden waren. Tot nu toe ging het altijd goed, je luisterde altijd naar mij. De eerste keer denk je na 3 uur, dit ga ik niet redden. Maar hoe meer je het doet, hoe makkelijker het gaat. En uiteindelijk gaat het niet om, wat drink je wel, wat drink je niet? Is dit fout, is dat goed? Ik denk dat de goede richtlijn daarin is dat je dat van zoveel mogelijk smakelijke dingen onthoudt. Om echt bewust te zijn en in nederigheid tot God te keren. Maar het kan wel wijs zijn om wel bouillon en fruitsap, gewoon voor de energie, voor zout. Ik heb het wel eens gedaan en sommige mensen, wie heeft er wel eens echt op alleen water gevast? Alleen maar water. Hoe lang? 3 jaar? Oh, kan het zeggen. Hier heb je de microfoon, ik ga zitten. Ik maak aantekening hoor. 3 dagen. 3 dagen? Iemand langer dan 3 dagen? 3 dagen. Een week? En hoe was een week op alleen water? Oh. Nee, alleen water. Ik moet zeggen, ik heb zelf ook wel eens op alleen water, maar veel verder als 7 dagen ben ik nooit gekomen. Want dan weet je echt duizelig, je stond op, je moest weer gaan liggen, dus dat had uiteindelijk geen zin. Dus ik denk dat het vaak wijsheid is, maar voor de meeste mensen, om in ieder geval iets van bouillon of iets anders erbij te doen. Op alleen drinken kan je heel lang volhouden hoor, als het moet. Maar dat is, dus, dat is eigenlijk de meest effectieve manier. Daarnaast, dit moet je alleen doen als God je leidt en als het lukt. Is boven natuurlijk vasten. Niet eten, niet drinken. Helemaal niks. Alleen doen als God het zegt, anders ga je dood. En dat is geen grap. Anders ga je echt dood. Maar we zien het in de Bijbel. Mozes, 40 dagen en 40 nachten was hij bij de Here. Hij at geen brood en hij dronk geen water. Exodus 34. Hij was zo in de tegenwoordigheid van God dat zijn lichaam niet eens meer voedsel of drinken nodig had. Nou, dat kan. Want in de hemel later denk ik ook niet dat we per se hoeven te drinken. We kunnen het doen omdat het lekker is, want Jezus heeft een hele goede maaltijd, zegt hij. Toch? Maar ik denk niet dat je het nodig hebt. Want je bent gewoon in de aanwezigheid van God. Ook Elia. 40 dagen. En 40... even kijken hoor. Hij liep door de kracht van dat voedsel 40 dagen en 40 nachten aan één stuk door. Niet door de McDrive, gewoon aan één stuk door. 1 Koningen 19. Esther doet het 3 dagen. Dat is misschien nog wel te doen. Maar het is niet aan te raden. Het is niet gezond. Dus tenzij God het zegt, tenzij het bovennatuurlijk is. Volledig vasten, niet eten, niet drinken. Een 4e manier, en die is heel effectief, is een fasted life. Een levensstijl van vasten. Een levensstijl van vasten. Dus naast dat je af en toe misschien 3 dagen, 7 dagen, 10 dagen... 21 dagen, 40 dagen, wat je ook doet. Een levensstijl van vasten is op continue basis tijd apart zetten om te bidden en te vasten. Sommige mensen doen het 1 dag in de week. Of 1 week in de maand of wat dan ook. Maar een continue levensstijl van vasten. Een fasted lifestyle. Kenneth Hagin leeft op die manier. Meestal maar 1 maaltijd per dag. En wat je ziet is dat je geest veel meer naar voren komt, je natuurlijke lichaam, je vlees veel meer naar de achtergrond verschuift en dat je steeds scherper en scherper wordt in de geest. En daarom is het goed om het constant weer op te pakken en het gewoon bijvoorbeeld 1 dag in de week te doen of wat voor als je dat wil, wat voor ritme je daar ook in weet te vinden, omdat je merkt dat je iedere keer weer scherp wordt in de geest. En wie heeft er nog nooit gevast? Kan ook, wie heeft er nog nooit gevast? Ook een aantal. Want wat je gaat merken, wie heeft er een aantal keer echt gevast? Je merkt als je op een gegeven moment weer gaat vasten, dat je meteen weer scherp bent in de geest, toch? Dat je meteen, je komt er eigenlijk in een soort, je zou bijna zeggen, een andere dimensie. Waar de geest van God in één keer veel reëler is, veel meer naar voren komt. Dat je hem scherper hoort, dat je er bewust van bent. En door te vasten als een soort levensstijl, houd je dat niveau heel hoog. Mensen die dat deden waren Hagin, maar ook A.A. Allen. Waar ik het laatst over heb gehad met Voice of Faith. Met gigantische wonderen. Wie heeft die uitzending gezien? Een van die gigantische wonderen was noemen ze de Monkey Boy. Dat jongetje wat niet eens botten had in zijn benen. Je kon zijn benen beetpakken, je kon er een knoop in leggen. Zaten geen botten in. En hij bidt voor dat jongetje. Hij zet hem op de grond en dat jongetje kan lopen. Er waren weer botten gekomen terwijl die bad. Maar A.A. Allen, had een levensstijl van vasten. Hij was bijna altijd aan het vasten. Hetzelfde met David Hogan. Ik had een tijd terug het voorrecht om een tijdje met David Hogan op te trekken, omdat ik hem moest vertalen. En ik dacht, nou, ik neem hem mee het eten, ik wil hem zegenen, maar die man is altijd aan het vasten. En was wat dat betreft geen lol mee te beleven op het gebied van eten. Maar een levensstijl van vasten. Maar de kracht van God in zijn leven. Met zijn hele team ongeveer 500 mensen uit de dood opgewekt. In Zuid-Amerika. De kracht van God machtig op zijn leven. Naar een levensstijl van bidden en vasten. Smith Wigglesworth, John en Charles Wesley. Heel veel mannen en vrouwen van God. T.L. Osborne hadden een levensstijl van vasten. Nou, en ik denk een van de dingen die we meteen leren met vasten, als je vasten gaat doen, is dat voedsel is niet zo belangrijk als je denkt. Toch? Dat is een van de eerste dingen die mij opviel toen ik voor het eerst serieus ging vasten. Toen ik het niet na 3 uur opgaf en dacht dat ik dood ging. Maar toen het iets beter ging. Als het gaat om de levensbehoeften van de mens, wat is de nummer 1 levensbehoefte? Zuurstof. Zuurstof, daar moet je niet van vasten. Niet langer dan een minuut. Oké? Soms vragen mensen, hoe moet je iemand dopen? Maakt niet zoveel uit. Zorg dat hij binnen een minuut weer boven is. Dat is het belangrijkste. Zuurstof. Nummer 2. Water. Nummer 2 is water. Levensbehoefte. Wat is nummer 3? Slaap. Heel goed. Heel veel mensen denken eten. Slaap is veel belangrijker dan eten. En nummer 4 is pas eten. Het is ook getest op dieren, zonder... Wie testte nou hoe lang een dier zonder zuurstof kan? Alsof je daar wetenschappelijk voor moet onderlegd zijn. Maar goed, zonder zuurstof, een paar minuten. Niet getest op een vis. Zonder eten, maar met water kunnen zelfs dieren het makkelijk 20 dagen volhouden. Maar zonder slaap en met goed eten en drinken waren de meeste dieren binnen 5 dagen dood. Zonder slaap. Hetzelfde geldt ongeveer voor de mens. Alleen zonder eten en met drinken kunnen wij het veel langer volhouden. Maar zonder slaap, het wereldrecord niet slapen staat op 11 dagen. Maar dat was absoluut niet goed voor die persoon. Maar als een mens gewoon een tijd lang niet slaapt, dan heb je echt wel iemand die het wereldrecord vestigt. De gemiddelde persoon overlijdt er gewoon aan. Dus slaap is ontzettend belangrijk. Maar dat is wel goed om te weten hoe die prioriteiten liggen, want dat betekent voedsel is niet zo belangrijk als je denkt. Voedsel is niet zo belangrijk als je denkt. Want we zijn er vaak heel de dag mee bezig. Je wordt wakker, je gaat ontbijten. Dan heb je iets bij de koffie. Dan heb je je middageten. Dan denk je al, wat hebben we als avondeten? Een man die appt dan naar zijn vrouw, wat eten we vanavond, schat? We zijn heel de dag vaak bezig met voedsel. Ik zie iemand achterin. Ja, zie je, doe je ook altijd. Ja. Maar als je gaat vasten, kom je er in één keer achter van, joh, het is helemaal niet zo belangrijk als we denken. Voedsel is belangrijk, maar als je tegen mensen die God niet kennen zeggen dat je gaat vasten en dat je bijvoorbeeld 21 dagen niks eet, die nemen afscheid van je, hoor. Die bestellen je kist alvast. De gemiddelde persoon denkt echt dat je doodgaat als je 21 dagen niks eet. Terwijl 21 dagen vasten, als je het een beetje gewend bent, is echt easy. Is niks aan de hand. Dus voedsel is niet zo belangrijk als je denkt. Nou, waarom vasten? Dat zijn niet wat het doet, maar waarom wil je vasten als christen? Waarom zou je vasten? Ten eerste, vasten is een opdracht van Jezus. Vasten is een opdracht van Jezus. Matteüs hoofdstuk 6, daar leert Jezus ons eigenlijk een soort 3 fundamenten van een leven met Jezus. Daar leert hij ons over gebed, want hij zegt dan wanneer je bidt, ga naar je binnenkamer, bid niet zoals de huichelaars. Dus wanneer je bidt, en dan zegt hij dit, deze gaan we even lezen in vers 16. Matteüs 6 vanaf vers 16. En wanneer je vast, hij zegt niet als je vast, hij gaat ervan uit dat je het doet. Wanneer je vast, dus dat je vast is een zekerheid, alleen de vraag is wanneer je het doet. Wanneer je vast, toon geen droevig gezicht zoals de huichelaars. Zij vervormen namelijk hun gezicht, zodat zij door de mensen gezien worden als zij vasten. Voorwaar ik zeg u, zij hebben hun beloning al. Wat is dat dan? Dat de mensen weten dat ze vasten, dat is wat ze graag willen. Maar u, Als u vast, zalf uw hoofd, was uw gezicht, zodat het door de mensen niet gezien wordt, maar door uw Vader, die in het verborgene is. En uw Vader in het verborgene zal u in het openbaar belonen. Dus Jezus gaat vanuit dat christenen vasten. Hij heeft het over drie dingen. Hij zegt wanneer je bidt, wanneer je vast en wanneer je geeft. Laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Dus drie basiswaarheden van het christenleven. Bidden, vasten en geven. Bidden, vasten en geven. Matteüs 9, vers 15. Daar zegt Jezus: de dagen zullen komen dat de bruidegom van hen weggenomen zal zijn. Dan zullen zij vasten, zegt hij over zijn discipelen. Dus als Jezus niet meer bij ons is, van de aarde weg is, zit aan de rechterhand van God, dan zullen zij vasten. Dus ten eerste, de eerste reden gewoon om te gaan vasten is omdat Jezus het zegt. En als Jezus het zegt, is het altijd een goed idee. Amen. Nummer 2, het voorbeeld van Jezus. Lucas 4 en Matteüs 4, net over gehad. Het eerste wat Jezus deed, voordat hij zelfs eigenlijk zijn bediening startte, toen hij gedoopt werd met de geest, was 40 dagen bidden en vasten. De geest, volgens mij is het Marcus, die zelfs zegt, dreef hem de woestijn in. Dreef hem de woestijn in om te gaan bidden en vasten. Dus het voorbeeld van Jezus. En Jezus was de Zoon van God, geboren uit de maagd. Hij werd gedoopt in water, werd vervuld met de Heilige Geest. Nou, als Jezus als Zoon van God het al nodig had om te bidden en vasten, hoeveel te meer hebben wij het nodig? Hoeveel te meer hebben wij het nodig? Zeker als Jezus zegt, Johannes 14, vers 12, je zal hetzelfde doen als mij, toch? En nog groter. Dus als je hetzelfde wil doen, aan wonderen en tekenen, zal je ook hetzelfde proces moeten doorgaan om daar te komen. En dat is een van de dingen die ik benader in dit boek, dat wonderen en tekenen en genezing komt niet altijd makkelijk. Niet omdat God het niet wil geven, maar wij moeten het leren om te ontvangen. Hoe we ons geloof kunnen gebruiken, hoe we afgestemd zijn op de Heilige Geest. En veel christenen willen een McDrive-christendom. Maar ze op de knop drukken, zeggen wat ze willen, zelfde wonder als Jezus. Goed, ruim maar door naar het volgende raampje, kan je pinnen, geef je 15 euro in het offer. En bij het derde raampje krijg je die kracht van God op je leven. Maar zo werkt het niet in je wandel met God. Jezus bracht nachten door in gebed. Jezus was aan het bidden en aan het vasten. Jezus was God aan het zoeken. Jezus kende de schriften. Want op zijn 12e zat hij al te discussiëren. Als Jezus dat soort dingen nodig had, als Jezus zo'n soort leven leidde om in die wonderen en tekenen te wandelen, kunnen wij het echt niet doen met minder. En soms hopen we dat het goedkoop komt, dat het snel komt. Op zondagochtend naar de kerk, 3 liederen zingen, 4 keer amen roepen tijdens de preek. En dan denken dat we iedere zieke kunnen genezen. Maar soms is er iets meer voor nodig om de kracht van God op je leven te krijgen. En Jezus gaf daar het voorbeeld in hoe hij zijn leven leefde met God. Dus bidden en vasten. De discipel zal zijn als zijn meester. Lucas 6, vers 40. De discipel zal zijn als zijn meester. Dus als de meester ons voor heeft gedaan om te bidden en vasten. En wij zijn zijn discipelen, zijn volgelingen, hebben wij het ook nodig. Nummer 3, naast het voorbeeld van Jezus, gewoon het algemene voorbeeld in de Bijbel. Oude Testament en Nieuwe Testament. Vasten komt zo vaak voor. Dat mensen die God volgden, gingen bidden en vasten. En straks gaan we het nog hebben over waarom of wat dat dan doet. Maar dit is een mooie tekst in 2 Korinthe hoofdstuk 6. Mag je even opzoeken. 2 Korinthe 6 vers 4. 2 Korinthe 6, vers 4. Maar in alles bewijzen wij onszelf als dienaren van God. In veel volharding. Dus hoe bewijs je jezelf als dienaar van God, zegt Paulus? In veel volharding. In verdrukkingen. Ze werden verdrukt vanwille het evangelie. In noden, in benauwdheden. In slagen, in gevangenissen, in oproer. In ingespannen arbeid. En dan zegt hij, in nachten zonder slaap en in vasten. En in vasten. Dus een van de manieren waarop Paulus bewees dat hij echt een dienaar van God was, was zijn leven van bidden en vasten. De context waarin dit plaatsvond was dat er veel, in de tijd van Paulus, ontzettend veel valse apostelen waren. die het puur deden om van te leven. Ze reisden van gemeente naar gemeente, hoopten geld te krijgen en op die manier te bestaan. En dat was hun motief, of hun motief was een vals evangelie brengen. Maar ze waren nooit bereid om te lijden voor het evangelie. Of om moeite te doen voor het evangelie, want het waren valse leraren. Dus Paulus is heel vaak die discussie aan het aangaan met die gemeentes die dan denken dat het wel echte leraren zijn. En dan zegt Paulus, ik bewijs dat ik een dienaar van God ben. Ik bewijs dat ik een apostel ben. Kijk maar waar ik doorheen ga en kijk maar wat ik allemaal bereid ben om te doen voor het evangelie. Ik ben niet alleen bereid om de mooie kant te hebben, te prediken en offers op te halen. Ik ben ook bereid om te lijden en door moeilijkheden heen te gaan, om nachten voor jullie te bidden, om constant aan het vasten te zijn. Dus hij deed het niet voor zijn gemak. En dat bewees dat hij een dienaar van God was. Dus reden nummer 3. Reden nummer 4, en die tekst hebben we net gelezen, Matteüs hoofdstuk 6. Daar zegt Jezus, als u vast, zorg dan dat u door de Vader gezien wordt, die in het verborgen is, en die in het verborgene ziet, zal u in het openbaar, wat stond er dan? Belonen of vergelden. Weten we het nog? De Vader ziet in het verborgene, maar zal in het openbaar belonen. Nou, dat is dus heel praktisch. Er zit een beloning vast aan vasten. En beloning, eigenlijk een andere, een betere manier om te zeggen, is, er zit resultaat aan vast. Je doet het niet voor niks. Vasten is niet jezelf uithongeren, omdat God het van je vraagt. En dat je alleen aan het eind kan zeggen, jongen, wat had ik toch een honger. Dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat het geestelijke impact maakt, dat het iets verandert in je leven, dat het situaties verandert waarvoor je aan het bidden en het vasten bent. Dus Jezus zegt, als je vast, doe het in je binnenkamer. God ziet het in het verborgene, maar in het openbaar zal het blijken. Dus er is resultaat van je vasten. God beloont mensen die vasten. Hebreeën hoofdstuk 11 vers 6, bekende tekst, God is een beloner. Wie tot God komt, moet geloven dat hij is, want hij is een beloner van wie hem zoeken. Ik zeg altijd, God is een beloner en geen berover. Hij vraagt dingen van je niet om je slechter af te maken, maar om je beter te maken, om je verder te helpen. Dus als God je vraagt bijvoorbeeld om te geven, is het niet zo van, nou, dan is hij lekker alles kwijt, na. Dan is het zodat hij je meer kan zegenen daarna. Wie karig zaait, zal karig oogsten. Wie zegenrijk zaait, zal zegenrijk oogsten. Dus God is niet uit op je geld, zodat jij minder hebt. Maar God is uit op je geld, zodat jij hem meer vertrouwt en dat hij je nog meer kan zegenen. Maar hetzelfde geldt met vasten. God is er niet op uit dat je gaat vasten, zodat jij honger hebt.
0: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Heb jij een verlangen om geestelijk te groeien? En verlang je naar krachtig, geloofsopbouwend en inspirerend onderwijs? Bestel dan de gratis boeken van Tom de Wal van Frontrunners. Tom heeft meer dan 10 boeken geschreven over thema's als goddelijke genezing, je identiteit in Christus, krachtig gebed, bescherming tegen de duivel, de kracht van tongentaal, de waterdoop en nog veel meer. Bestel al deze boeken nu gratis in de webshop van Frontrunners voor jezelf en als cadeau voor anderen op frontrunners.nl.
3: God wil jou gebruiken om opwekking te verspreiden en wij willen jou daar graag voor toerusten en aanvuren. Daarom organiseert Frontrunners van 21 tot 24 februari de Revival Week in Twente. 5 dagen met seminars, een genezingsdienst, een bevrijdingsdienst, een Victory Night en Holy Spirit Night om opgebouwd te worden in je geloof en relatie met God en om toegerust te worden om opwekking te brengen in jouw omgeving. Reserveer je gratis tickets via frontrunners.nl/agenda en dan zien we jou bij de Revival Week.
2: Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl.
0: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
1: Nou, even een aantal praktische instructies voor als je gaat vasten. En ik heb er 5. Heel simpel, heel praktisch. En voor sommige mensen al lang bekend, maar wel belangrijk. Nummer 1 is dus begin rustig en bouw het langzaam op. Of bouw het uit. Dus als je voor het eerst gaat vasten, denk niet meteen, I'm the man of faith and power from this hour. Ik ga meteen 60 dagen. Halleluja. Begin eens met een dag. Begin eens met 2 dagen. Of skip eens een maaltijd. Of doe een week geen smakelijke dingen. Maar train jezelf erin. Je lichaam is het niet gewend. En naast dat jouw lichaam gewoon gewend is om heel de dag eten te krijgen, is je lichaam ook gewend dat je altijd naar het lichaam luistert. Dus jouw lichaam moet er ook aan wennen dat je zegt, we hebben het al gehad, hè? Een mens is geest, ziel en lichaam. Jouw echte jij is je geestelijke mens. Maar jouw lichaam is, je hebt een geest en ziel, jouw lichaam is gewend dat iedereen naar hem luistert. Als die zegt honger, dat jouw ziel denkt, hé, een koelkast. Daar gaan we. Ja, toch? Zo zijn we wel. En dat is heel makkelijk, ook in onze maatschappij. Je lichaam moet zeggen, ja, honger, hoppakee, naar de koelkast. We pakken een appel, we pakken iets, we bakken yoghurt. En dat is heel makkelijk. Maar jouw lichaam is wel gewend dat er altijd naar hem geluisterd wordt. En in één keer met vasten ga je die prioriteit even omdraaien. En zegt, nou, de geest komt op de eerste plek, maar geest. En die gaat nou bepalen wat het lichaam doet. En het eerste wat het lichaam doet, die zegt, nee, daar ben ik niet mee eens. Daar gaan we even over discussiëren, daar gaan we even uitvechten. Ik zal eens laten zien hoe sterk ik ben. En dus je bent het gewoon niet gewend. Dus bouw het langzaam op. En in het begin, soms als je niet gewend bent, dingen als hoofdpijn, vermoeidheid, kan erbij horen. Een van de dingen ook, daarom ook gewoon los van christelijk vasten, zijn er heel veel artsen en zelfs voedingsdeskundigen die het aanraden om één keer in de zoveel tijd, 3 of 4 dagen, alleen maar te vasten op water. En ik kwam er op een gegeven moment achter, was echt super grappig, maar ik ging hier naar de sportschool in Werkendam. En op een gegeven moment dacht ik, joh, is iedereen bekeerd? Want ze hadden het allemaal over vasten. Vasten. Dus blijkbaar was dat dus een of andere hype van een voedingsdeskundige om je lichaam te reinigen. Ik dacht, ze zijn allemaal bekeerd. Dus ze vroegen mij, hoe lang vast jij altijd? Ik zeg, meestal 21 dagen. En ze zeiden, oh, we dachten dat 3 genoeg was, zeiden ze. Ik zei, maar waarom vasten jullie dan? Nou, toen kwam ik en dacht, het had niks met God te maken of met Jezus. Maar dat is blijkbaar goed dat je hele lichaam gespoeld wordt of zo. Dus zelfs natuurlijk is het goed. Maar omdat jouw lichaam soms gereinigd wordt, merk je dat ook. Van afvalstoffen, dat soort dingen. Dat je lichaam echt een reinigingsbeurt ondergaat. En soms horen daar bepaalde verschijnselen bij. Meestal zo, nadat 3 of 5 dagen de honger gewoon stopt. Dat de eerste paar dagen denk je dat het niet helemaal goed gaat, maar als je gewoon doorgaat en doorgaat, op een gegeven moment stopt de honger ook. Drink veel als je aan het vasten bent. Drink veel, zorg dat je gewoon voldoende vocht binnenkrijgt. Water, bouillon, vruchtensap, dat soort dingen. En dit is misschien wel de allerbelangrijkste voor mij altijd, is neem extra tijd om te bidden en in Gods woord te zijn. Als je gaat vasten, neem ook echt extra tijd om te bidden. Vasten is niet jezelf uithongeren. Zonder doel. Het is altijd bidden en vasten. Bidden en vasten. Dus plan ook extra tijd in je agenda. En een van de andere dingen, dat als je gaat vasten, heb je in één keer door van wacht, ik heb niet zoveel eten nodig gehad als ik denk. En een ander ding is hoeveel tijd je overhoudt als je niet meer eet. Is iemand dat wel eens opgevallen? Dan kom je erachter hoeveel tijd op een dag we kwijt zijn met eten of eten maken. Weet je, wordt 's morgens wakker, is het ontbijtje smeren, dit eruit, dat eruit, klaarmaken, opeten. Je bent zo'n 1/2 uur verder. Tussen de middag weer, 's avonds. En maar als je aardappels moet schillen, groenten moet schoonmaken, koken, opruimen, afwassen, al die dingen. Als je het optelt, ben je zo een paar uur per dag bezig met eten. Als je die tijd nou gaat besteden aan bidden, en ik snap als je moeder bent van een gezin of je moet koken, is dat niet te doen. Maar anders, als je die tijd anders gaat besteden aan bidden, dan heeft het zoveel meer effect dan alleen jezelf uithongeren. En ook als je op je werk zit en iedereen gaat lunchen, kan ik ook zeggen, hey, ik ga een rondje lopen, ik ga bidden. Ik neem die tijd echt om extra te bidden. Dus dat vind ik altijd heel belangrijk. Neem extra tijd om te bidden, neem extra tijd om het woord van God te zijn. Liefst ook meerdere keren per dag. Dus hij zegt, 's morgens, tussen de middag en 's avonds. Neem die extra tijd, want je bent geestelijk scherper. Dus neem ook die tijd om God te horen. En ik vast vaak voor specifieke onderwerpen waar ik God over wil horen, waar ik richting over wil, duidelijkheid over wil. En over diezelfde onderwerpen bid ik dan soms 3 keer per dag, meerdere keer achter elkaar. Want iedere keer komt er meer openbaring bij, komt er meer inzicht bij, hoor je God scherpen, komt er een toevoeging. Dus dat zijn gewoon hele praktische dingen. Deze, zeker als je lange tijd hebt gevast, na 1 dag maakt het niet zoveel uit, maar als je lange tijd hebt gevast, bouw het langzaam weer af. Bouw het langzaam weer af. Het is niet aan te raden om rechtstreeks naar de McDonald's te gaan. Want dat voedsel, het kan wel, maar het is niet aan te raden. Dat voedsel is soms voor je lichaam veel taaier om weer te verteren dan eerst wat fruit of dat soort dingen. En nummer 5 is, je moet het gewoon gaan doen. Waarom? Er zijn altijd redenen om het niet te doen. Wie heeft wel eens in de winter gevast? Dat is koud, hè? Want je lichaam heeft helemaal niks meer om te verbranden. En ik doe altijd in december 21 dagen. En vaak in januari nog 21 dagen. Dan hebben we hier de verwarming op 600 staan. Weet je, omdat je anders zo koud hebt. En je lichaam niks heeft om te verbranden. Maar het punt is, er is altijd iets. Je kan zeggen, ja, maar in de winter is het te koud. En in de zomer is het te warm. En dan heb ik een familiediner. Er is altijd iets. Je moet het gewoon gaan doen. En er andere dingen eromheen plannen. Of gewoon zeggen, joh, ik zit er wel bij, maar ik eet niet mee. Dat is ook heel goed voor je discipline. Maar je moet het echt gewoon gaan doen. Wie hoeft er niet te vasten? Dat is volgens mij een vraag in onze Bijbelschool.tv in de quiz. Wie hoeft er niet te vasten? Zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, omdat je kind ook afhankelijk is van de voeding die jij doorgeeft. Als het niet kan door ziekte of medicijnen. En voor oudere mensen is het niet altijd aan te raden. En je mag zelf bepalen wanneer je in die categorie valt. Daar doe ik geen uitspraak over. Dan is het niet... Amen. Dan is het niet aan te raden. Oké. Dat is even over de praktische instructies over vasten. Als er zometeen vragen zijn, ook via de chat. Ik zal aan het eind kijken of we tijd hebben om ze te behandelen. Ik wil 16 dingen bespreken... wat er gebeurt als we gaan vasten. Dus wat doet vasten, geestelijk gezien? Wat is die beloning? Wat is de geestelijke kracht? Nummer 1 is, het maakt je geestelijk scherp en bewust. Het maakt je geestelijk scherp en bewust. Nogmaals, we zijn geest, ziel en lichaam. Maar het belangrijkste onderdeel is, jij bent een geest. Jij bent een geestelijk wezen door God gecreëerd. Je woont in een lichaam, je hebt een ziel, maar jij bent een geestelijk wezen. Dat is wie God jou gemaakt heeft. En tijdens bidden en vasten geef je eigenlijk heel veel aandacht die je normaal geeft aan je lichaam. En los van, als je gewoon eens nadenkt hoeveel aandacht we geven aan ons lichaam, met opstaan, ontbijten, kleren aandoen, klaarmaken voor de spiegel, tanden poetsen, heel veel aandacht aan ons lichaam. Blijf dat laatste ook gewoon vooral doen als je aan het vasten bent, oké? Gewoon je kleren aandoen, tanden poetsen. En je... Ik zie iemand een aantekening maken. We hebben hier zojuist een ramp voorkomen. Maar er gaat heel veel aandacht uit naar je lichaam. En ook heel veel naar je ziel. Ben ik vrolijk, ben ik niet vrolijk, ben ik chagrijnig omdat ik in de file heb gestaan. Maar met vasten, je geest hoort eigenlijk altijd de eerste plek in te nemen. Met vasten geef je er bewust aandacht aan. Eerst de geest. En je wordt wakker en je bent je meteen bewust, ik ben aan het vasten. En hoe meer aandacht jij gaat geven aan je geestelijke jij en aan de geest van God die in je woont, hoe meer die naar voren gaat komen. En hoe scherper je wordt in de geest. Hoe scherper je wordt in de geest. Dus vasten maakt je scherp. En op een gegeven moment, uiteindelijk als we heel veel aandacht geven aan ons vlees, is het zo dat heel makkelijk de dingen van de geest naar de achterkant verschuiven. Dat lezen we ook in Marcus hoofdstuk 4 in de gelijkenis van de zaaier. Waar het zaad, op een gegeven moment, jij zegt een van de redenen dat het zaad geen vrucht draagt, is door allerlei verleidingen die komen en allerlei natuurlijke verlangens. En er zijn heel veel dingen die in ons leven heel veel aandacht krijgen. En zeker als we niet bewust zijn, waardoor het woord van God en gebed naar de achtergrond verschuift. En mensen die wel eens fanatiek een serie hebben gekeken op Netflix, die weten dat. Want dan zeg je meteen, hey, nog een keer, nog één, ik wil er nog één zien. Of ik wil ook de volgende zien. En onbewust, of mensen die in één keer helemaal fan zijn van Wie is de Mol of Boer zoekt vrouw, weet je wel. Die hoeft niks, er komt niks tussen hun en die tv in om die tijd. Iedereen aan de kant, hele gezin aan de kant, iedereen zijn mond houden. De tv gaat aan, want het is Boer zoekt vrouw, het is Wie is de Mol. En ze zijn helemaal gefocust erop. En daar geven we normaal gesproken sommige mensen heel veel aandacht aan, dat soort dingen. En daarom is het ook goed om je niet alleen te onthouden van voedsel, maar ook van allerlei andere vleeselijke verlangens, om je echt je geestelijke mens zoveel prioriteit te geven. Want als je heel veel aandacht geeft aan je vlees, dan zal dat ding groter worden in je leven. Ze zeggen wel eens, een volle maag die bidt niet graag. Een volle maag bidt niet graag. Want je bent heel bewust bezig met je vleeselijke mens en je maag vullen en met dat soort dingen. En gezelligheid. En dat is goed. Maar het is ook goed om tijden te nemen. Gewoon te bidden, te vasten. En dat op nummer 1 te zetten. En ik merk zelf dat zodra je aan het vasten bent, je wordt al wakker en je bent scherper in de geest. Je bent je bewuster, je verstaat makkelijker Gods stem. En je wordt gewoon voor heel veel dingen gevoeliger. Voor wat de geest van God wil doen, hoe de geest van God zich in je voelt. Dat soort dingen. Nummer 2. Deze is ook belangrijk. Ze zijn allemaal belangrijk, anders heb ik ze niet opgeschreven. Maar nummer 2 is, het maakt je minder afhankelijk van natuurlijke omstandigheden. Het maakt je minder afhankelijk van natuurlijke omstandigheden. Normaal op dagelijkse basis zijn we zo druk bezig met onze natuurlijke en vaak ook vleeselijke omstandigheden. Wat ik al zei, je wordt wakker, je denkt ontbijt. Dan terwijl je ontbijt maakt, je moet ook denken, ja, wat neem ik mee als middageten? Wat ga ik lunchen op het werk? Want dan moet je al meenemen. Tijdens de lunch denk je, wat ga ik avondeten? Wat hebben we vanavond bij de koffie? Hebben we een lekkere koek? Wat hebben we als toetje? Maar we zijn er heel bewust mee bezig. En als je gaat vasten, dan kom je ineens tot de conclusie, wacht, dat eten zo is helemaal niet zo belangrijk. God is veel belangrijker in mijn leven. En het maakt je leven zoveel relaxer. Want ik ken mensen die zitten zo vast, die moeten per se om die tijd eten. En anders vergaat de wereld zowat. Ken je die mensen ook? Ja? Ben je zo iemand? Je hoeft je hand niet op te steken, laat maar zitten. Maar als je gewoon eens 21 dagen niet gaat eten, weet je hoe relaxed dingen dan worden? Want als je dan weer wel gaat eten, maakt het allemaal niet zoveel uit. Weet je, en zeker soms in het buitenland of in Zwitserland doen we 25 diensten in 5 dagen. Of in Afrika, weet ik hoeveel diensten op een dag. Het maakt mij niet uit hoeveel.

0: op toen hij ging vasten. Want de duivel zei, als je de zoon van God bent, maak dan van deze stenen brood. Eet dan gewoon. En wat zei Jezus? Jezus zei, nou, een mens leeft niet van brood alleen. Maar van ieder woord wat uit de mond van God komt. Dus Jezus zegt, dat eten is helemaal niet zo belangrijk als je denkt. Het is makkelijk. Waarom? Ik leef van wat God zegt. Ik leef van wat God geeft. Het woord van God en de wil van God is je voedsel. Ook de tegenwoordigheid van God. Want vaak als je honger krijgt met vast, dan moet je niet gaan eten. Moet je gaan bidden, gaan Bijbel lezen, God gaan zoeken. En dan ga je letterlijk merken dat God zoeken voedsel is. Je leeft van ieder woord wat uit de mond van God komt. Johannes 4, vers 31 tot en met 34. Ik zal hem voorlezen. Je kent deze tekst wel. Intussen vroegen de discipelen hem, Rabbi, eet toch iets. Maar hij zei tegen hen, ik heb voedsel te eten waarvan u geen weet hebt. De discipelen zeiden dan, iemand heeft hem toch geen eten gebracht. Maar hij zei, mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Dus Jezus zegt hier letterlijk, en dit was vlak na het gesprek van die Samaritaanse vrouw. Jezus zegt hier letterlijk, mijn voedsel is de wil van de Vader doen. Mijn voedsel is in zijn plan wandelen. Ik haal daar energie uit, ik kan daarvan leven. En hoe minder je op je natuurlijke omstandigheden gericht bent, hoe meer je op Gods Koninkrijk gericht bent. Nummer 3. Vasten zet Gods kracht vrij voor grotere wonderen en tekenen. We gaan even lezen Lucas hoofdstuk 4. Vasten zet Gods kracht vrij voor grotere wonderen en tekenen. Lucas 4 vers 1. Daar staat, en Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid. Dus Jezus was al vol van de Geest. En dan vers 13. En dan komt de verzoeking, maar dan in vers 13. En toen de duivel de verzoeking beëindigd had, verliet hij hem tot een bepaalde tijd. En Jezus keerde door de kracht van de geest, of vol van de kracht van de geest, terug naar Galilea. En het gerucht over hem verspreidde zich. Nou, welk gerucht? In de andere evangelie lezen we dat de mensen genezen werden, bevrijd werden. Dat was het gerucht wat zich verspreidde. De demonen luisteren naar hem, de zieken worden genezen. En hij gaf onderwijs in de synagoge en werd door allen geprezen. Maar Jezus ging, hij was al vervuld met de Heilige Geest, hij ging de woestijn in en hij kwam terug vol van de kracht van de geest. Dus bidden en vasten zorgt voor een grotere kracht van God op je leven. Het zorgt voor de kracht van God op je leven. De kracht van God op je leven neemt toe. Daarom zie je ook in de Bijbel mannen en vrouwen die krachtig door God gebruikt werden. Waar de kracht van de geest op hun leven was, lees je heel vaak over bidden en vasten. Paulus had gigantische kracht op zijn leven. Zo zelfs in Handelingen 19 dat er staat dat de zweetdoeken van hem werden gepakt, werden op demonisch bezeten mensen gelegd en de demonen krijsten het uit en de zieken werden genezen. Gewoon door doeken die hij bij zich droeg. Maar Paulus zei dat hij vaak in vasten was. Die tekst hebben we gelezen. Vaak in vasten. In 2 Korinthe 11 staat dat ook nog. We hebben het in 2 Korinthe 6 gelezen. Paulus had een levensstijl van bidden en vasten. En daardoor was de kracht van God op zijn leven. Er is iets als je God gaat zoeken, zeggen, Heer, ik wil meer van u. Ik wil meer van u. Ik zet alles aan de kant. Ik zet mijn voedsel aan de kant. Ik zet mijn tijd apart. Ik wil meer kracht. Ik wil meer wonderen zien. En zeker A.A. Allen. Ik bedoel, als je al op het niveau zit dat mensen die gewoon geen botten hebben, botten gecreëerd worden als je aan het bidden bent, dan zit je op een aardig niveau. In de geestelijke wereld, in de kracht van God. Toch, ook als je zijn assistenten verslagen leest ervan. Die zeiden, hij bleef bidden en vasten. Hij bleef God zoeken voor meer wonderen, grotere wonderen en tekenen. David Hogan, dus die honderden mensen uit de dood opwekte. Het grappige was natuurlijk in zijn bediening, zit het heel veel in Zuid-Amerika, in de jungle. En ik zat met hem te eten. Ja, hij zat verhalen te vertellen, want hij was aan het vasten. Maar toen zei ik tegen hem, ik zeg, waarom zijn al die wonderen in Zuid-Amerika? Waarom? Hoe zit het gewoon in Amerika met doden opwekken? Hoe zit het in Europa? Hij zegt, het is heel simpel. Er is te weinig kracht omdat jullie niet bidden en vasten. En hij zei, ik zal je een voorbeeld geven. Hij was een voorganger van een kerk en hij kende die voorganger. En die voorganger die moest 3 of 4 maanden moest die weg. We zijn vroeg aan David Hoen. Het was echt zo'n typische moderne kerk met een mooie worshipband. Alles klopte. Gewoon een mooie kerk. Goede gemeente. Alleen weinig wonderen en tekenen. Zij vroeg aan David Hogan, wil jij in die tijd voorganger zijn van mijn gemeente? En David Hogan zei, lijkt me leuk, maar ik weet niet of jij het wil. Want dan gaan we dingen doen op mijn manier. En die voorganger die vond eigenlijk wel een leuk experiment. Dus die zei, nou is goed, doe je ding. Dus hij kwam daar, dus hij vertelde mij, ik kwam daar de eerste zondag. En hij zat op zijn stoel. En na twee nummers was hij het al zat. En hij zei, ja, ze zit hier om over oceanen te zingen en dat soort dingen. Dus hij pakte een stoel, zet hem op het podium, zegt, iedereen zitten en luisteren. Hij zegt, vanaf nu, dit moment, zijn we met z'n allen aan het vasten. Heel de kerk. En we zijn pas klaar als ik het zeg. En hij nam die hele gemeente mee, verplicht. En David Hogan is ook niet iemand waar je tegen gaat zeggen dat je het er niet mee eens bent. Toen ik hem moest vertalen, er kwam iemand naar hem toe en die zei, well, brother Hogan, I don't agree with you. I don't agree with you either. Oké. Okay. Was een korte discussie. Schitterend, heel effectief. Zou heel veel discussies voorkomen in gemeentes. Voorgang, ik ben het niet met u eens. Ik ook niet met jou. Klaar. In ieder geval. Hij zei vanaf nu iedereen aan bidden en vasten. Hij zegt, binnen 2 maanden waren er 3 doden opgewekt in de kerk. Binnen 2 maanden hadden ze 3 mensen uit de dood opgewekt. Van familie, kennissen. Want ze begonnen gewoon meteen met de kracht van God. Hij zegt, stop met liedjes zingen. We hebben de kracht van God nodig. We gaan bidden, vasten, God zoeken, geloof bouwen. En binnen een paar maanden werd de een en de ander opgewekt uit de dood. Hij zegt, het werkt overal. Het werkt overal. Het heeft te maken met bidden en vasten. Dus bidden en vasten zorgt voor grotere wonderen en tekenen. T.L. Osborne. Ik heb een boek, ik heb hem ook als pdf. We kunnen hem meesturen. In het Engels. The Atomic Power of Praying and Fasting. Atomische kracht van bidden en vasten. T.L. Osborne was iemand die veel deed aan bidden en vasten. En hij schrijft over bidden en vasten in combinaties met evangelisatiecampagnes. Hij zegt, op 1 campagne... hadden we 125 doofstomme mensen die genazen, 90 totaal blinden en honderden andere zieken die in 1 klap genazen. En hij wijdde het aan bidden en vasten in combinatie met evangelisatiecampagnes. Als je al die bedieningen bekijkt, T.L. Osborne, Oral Roberts, al die gasten werden gebruikt, groot door God, maar ze zetten constant tijd apart om te bidden en te vasten. In 1946 ging een groep christenen bidden, vasten, de kortste 21 dagen, de langste meer dan 60 dagen. Meer dan 60 dagen. Resultaat, ze hadden nog nooit zoveel wonderen van genezing gezien. Demonen krijsten het uit. Lunatics, dus mensen die geestesziek waren, genazen. Tumoren vielen af van lichamen, blinden zagen, kreupelen liepen. Verslavingen werden verbroken. 1 vrouw beschrijft, die meer dan 60 dagen aan het bidden en het vasten was, dat ze thuis zat op haar slaapkamer te bidden. Ze was aan bidden in de geest. In 1 keer deed ze haar ogen open en was ze in een kerk. In een kerkdienst die gaande was. Ze zag iemand zitten in een rolstoel, pakte zijn hand vast, trekte hem eruit. Die persoon genas, woem, ze was weer terug in de slaapkamer. En ze hoorde van een kerk, dus waar dat wonder gebeurd was. Gewoon in de geest, net als Filippus. Maar het had te maken met bidden en vasten. Grotere kracht voor wonderen en tekenen. De Bijbel zegt in 2 Korinthe 4 vers 7, we hebben deze schat in aarden kruiken. Misschien ken je die tekst wel. We hebben deze schat, de schat van het evangelie, de kracht van het evangelie, het licht van het evangelie in aarden kruiken, wat verwijst naar ons lichaam. We dragen het evangelie, de kracht van de Heilige Geest, mee in ons lichaam. De Geest van God leeft in je, hij is op je. En hoe meer je eigenlijk die kruik afbreekt, want ik zeg niet dat je slecht moet zorgen voor je lichaam, maar hoe meer eigenlijk je die kruik afbreekt en aandacht geeft aan de Geest, hoe meer die eruit komt en hoe groter de wonderen en de tekenen worden. En met deze ga ik afsluiten. Maar vasten geeft je meer autoriteit en kracht over demonie en ziektemachten. Vasten geeft je meer autoriteit over demonie en ziektemachten. Matteüs hoofdstuk 17, daar lezen we het verhaal van de maanzieke jongen. En de discipelen lukten het niet om hem te genezen of om te bevrijden, want het was een geest die hem ziek maakte. En dan ontstaat er die discussie en uiteindelijk komt Jezus weer terug van de berg naar beneden. En Jezus zegt, wat is er aan de hand? En ze brengen die jongen voor hem. Dan zegt die vader, ik heb hem bij uw discipelen gebracht, maar ze konden hem niet genezen. En dan vraagt Jezus, hoe lang heeft hij dit al? En die vader zegt, vanaf zijn geboorte af aan. En dan komen er steeds meer mensen bij. En Jezus bestraft die onreine geest en gooit hem eruit. En dan komen de discipelen naar Jezus toe. En die vragen, waarom konden wij die jongen niet genezen? En veel mensen vragen dat vandaag. Waarom kunnen we niet iedereen genezen? Nou, ze konden het wel, maar ze deden het niet. Want Jezus had ze al de autoriteit gegeven. Matthäus 10 vers 1 en Lucas 9 vers 1. Zeg maar, hij gaf hun autoriteit over iedere ziekte en iedere demon. Was ze al gegeven. Toch is ook aan ons gegeven, toch? Iedere ziekte, iedere demon. Toch lukte het ze niet. En ze vroegen aan Jezus, waarom konden we het niet? En Jezus zegt, vanwege jullie ongeloof. Want als je geloof had als een mosterdzaadje en je zou het toepassen, zou het werken. En hij zegt, en dit soort gaat niet uit dan door bidden en te vasten. Matthäus hoofdstuk 17, vers 21. Dit soort gaat niet uit door bidden en vasten. Dus twee dingen. Ze hadden veel meer geloof nodig. Hun geloof schoot tekort. Ze waren te veel het natuurlijke. Hun ogen gericht op het natuurlijke. Die jongen die niet vrij kwam in eerste instantie. En ze lieten hun geloof gaan. En ze raakten in paniek en heftige manifestaties. Maar je zegt, dit soort gaat niet uit dan door te bidden en te vasten. Dat gaat niet over een specifiek soort demonen die je niet kan verslaan als je niet aan het vasten bent. Het gaat gewoon over, ten eerste geloof ik, dat soort ongeloof wat in discipelen geworteld zat. Veel te veel kijken naar het natuurlijk en daarmee bezig zijn. En gewoon het algemeen, dat die demonen luisterden niet naar ze, want er was te weinig kracht van God op hun leven. Ze stonden niet in hun autoriteit, ze stonden niet in hun geloof, ze wandelden te veel naar het vlees. Dus jij zegt, dit soort, die demon, die luistert niet naar je. Je hebt geen levensstijl van bidden en vasten. En weet je, het is heel simpel. Hoe meer wij groeien in geloof, hoe meer de kracht van de Heilige Geest op ons leven komt, hoe groter onze autoriteit wordt. En het heeft gewoon te maken met daarin leren wandelen, waar bidden en vasten een levensstijl van is. En ik denk dat dat ook de discipelen op een gegeven moment gewoon als een soort automatisme zieken genazen en demonen eruit gooien, totdat er een demon was met een grote mond. Die riep, ik ga er niet uit. En ze raakten onder de indruk ervan en ze raakten hun geloof kwijt. Ze dachten, onze autoriteit weet niet. Ze raakten in paniek. Ze waren hun geloof kwijt en hun autoriteit kwijt. En jij zegt, hey, je hebt een levensstijl nodig van bidden en vasten om die autoriteit vast te houden, dat geloof vast te houden, die kracht van God vast te houden. Dus bidden en vasten geeft je meer autoriteit, meer kracht van God op je leven. Meer kracht van God op je leven over demonie en ziektemachten. Er zijn bepaalde overwinningen die je nooit gaat behalen zonder bidden en vasten. Zonder bidden en vasten.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
2: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners Gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed.
3: Heb je wel eens nagedacht over de Bijbelteksten die ons oproepen om op Jezus te gaan lijken? Of om dezelfde wonderen te doen als Jezus? Lijkt moeilijk te geloven, toch? In het gratis boek Supermens ontdek jij wie je bent in Christus en de identiteit, kracht en autoriteit die God jou gegeven heeft. Bestel Supermens gratis op frontrunners.nl.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
5: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio.
6: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
7: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
0: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Muze en welkom naar Dagelijks Brood, oftewel Dagelijks Voedsel voor uw geest. Dagelijks Voedsel voor uw geest. En we zijn bezig met de geestelijke wereld. Dit is al week 2. En we zijn gekomen bij de donkere kant van de geestelijke wereld eigenlijk. Gisteren vertelde ik over wie is Satan en waar komt hij vandaan. Dus je soms wel eens zeggen mensen van waarom heeft God Satan geschapen? God heeft Satan niet geschapen. God heeft Lucifer gemaakt. Alleen Lucifer werd hoogmoedig. De zonde kwam in zijn hart. En hij werd Satan. Oké? Okay? Satan is de deceiver. Nou, laten we kijken dus naar demonische activiteiten. Dat zijn de karakteristieken van Satan, de natuur van Satan en zijn volgelingen. Nummer 1. Satan is een mensenmoordenaar. De Satan is een mensenmoordenaar. We zagen gelijk vanaf het begin in Genesis 4. De eerste vier mensen kan je zeggen. Twee, eentje had de andere vermoord. En er woonden maar vier mensen destijds in de wereld. Dus van de 100% van de mensen die leefden, 1/4 was een moordenaar. Dat was Kain. Kain vermoordde Abel. Door de inspiratie natuurlijk vanaf Satan. Dus Satan is een mensenmoordenaar al vanaf het begin. Als je leest in het boek van Johannes 8, vers 44, dan zegt de Bijbel het volgende. U bent uit uw vader de duivel en u wilt de begeerte van die vader doen. Die was een mensenmoordenaar van het begin af en staat niet in de waarheid, want in hem is geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat hemzelf is. Want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Dus nummer 1, dus Satan is een mensenmoordenaar. En hij is een mensenmoordenaar al vanaf het begin. Hij zegt, u bent uit uw vader de duivel en u wilt de begeerte van uw vader doen. Wat is de begeerte van de vader? Die was een mensenmoordenaar van het begin af. En staat niet in de waarheid. Nummer 1 eigenlijk is mensenmoordenaar. Nummer 2 is leugenaar. Satan is een leugenaar. Weet je, soms je ziet mensen die bevrijding doen. En ze beginnen gesprek met de demonen te hebben van, waar kom je vandaan? Hoe ben je binnengekomen? En dan zegt de demon van, ja, ik ben binnengekomen via zijn opa, via zijn oma. Dan zeggen ze, zie je, oké, dat is waar hij vandaan binnen was gekomen. Nee, je kan dat niet geloven. Jezus sprak maar 1 keer tegen de demon. Hij zei, wat is je naam? Hij zegt, mijn naam is Legion. Want we zijn met velen. En Jezus stuurde zich gelijk weg. De demonen praten terug, maar Jezus wilde niet horen. Maar mensen gaan nu vandaag de dag praten met demonen als ze aan het verdrijven zijn. Ja, hoe ben je binnengekomen? En dan gaan ze de getuigenis van de demon aannemen als de waarheid door de demon is binnengekomen. Jezus zegt je in vers 44... U bent uit uw vader de duivel en u wilt de begeerte van uw vader doen. En die was een mensenmoordenaar van het begin af. En staat niet in de waarheid. Want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hem is. Want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Dus met andere woorden, er komt nooit iets goed eruit. Alles wat uit Satan komt is leugen. Je hoeft niet iets te geloven wat hij zegt. Nogmaals, alles wat hij zegt is leugen. Leugen, leugen, leugen. Nummer 3, de natuur van Satan en zijn volgeling. Nummer 3, de Satan wordt genoemd de vijand. Daar waar je eigenlijk tegen vecht. Als je de boek van 1 Petrus 5 vers 8 leest in de basisbijbel. Het zegt, wees verstandig en let goed op jullie vijand. De duivel loopt rond als een brullende leeuw die een prooi zoekt. Hij zoekt wie hij kan verslinden. Dus hij noemt het, hij is de vijand. De volgelingen van Satan zijn ook onze vijand. Oké, dus ze zijn altijd vijandig. Wanneer iemand altijd vijandig tegen je doet, omdat je het evangelie verkondigt, dat zijn satanische neigingen. En je moet begrijpen dat we vechten niet tegen vlees en bloed. We vechten tegen overheden, machten en al deze dingen. Oké, dus dan moet jij gebed voor gebruiken. Word niet boos op de persoon, maar stuur dat demon weg. Dat invloed weg die dat persoon eigenlijk doet opstaan tegen jou. En weet je wat het is? Vaak zie je dat het gebeurt tussen gelovigen zelfs soms. De ene praat over deze gelovigen. Hoe kan je zo praten over je broer en zussen? Waarom laat je satanische neigingen overhand hebben in je leven terwijl je gelovig bent? Word geen instrument van ongerechtigheden, zegt Paulus in Romeinen 6. Maar gebruik je leden als instrumenten van gerechtigheid. Amen. Nummer 4. De natuur en natuur van Satan en zijn volgelingen. Nummer 4. Hij is de aanklager, zegt de Bijbel. Hij is de aanklager. De aanklager die ons continu dag en nacht wil aanklagen. Openbaring 12, vers 10. Het zegt het volgende. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen. Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklagers van onze broeders die hun dag en nacht aanklaagden voor God is neergeworpen. Nou, ik geloof dat dit was gebeurd toen eigenlijk de gevecht was in de hemel. Nou, er zijn meerdere school of thoughts hierover. De ene zegt dat dit was gebeurd toen de oorspronkelijke wegsturen van Satan uit de hemel, ver voordat de wereld, ver voordat de aarde was geschapen en de mens was gemaakt. En dat is wat sommige mensen zeggen. Sommigen zeggen dat dit gebeurde toen Jezus aan het kruis stierf en toen die opstond uit de dood. Dat de aanklager was neergeworpen. Nou, ik neig meer naar de nummer 2, omdat hij praat over onze broeders. Nou, voordat de wereld begonnen was, waren wij nog niet geschapen. Oké? Dus ik neig meer richting deze, dat dit punt is gebeurd toen eigenlijk de Satan neergeworpen was, toen Jezus was opgestaan uit de dood. Nou, er is ook een derde school of thoughts, die zegt dat de hemel hier is niet de derde hemel waar God is, maar de tweede hemel eigenlijk, waar deze prinsen en principalities overheersen. Okay, dat is weer een andere school of thoughts. Dus Satan wordt je de aanklager genoemd. Nummer 5. De natuur van Satan en zijn volgeling. Nummer 5 is de misleider. Opzettelijk iets laten geloven dat niet klopt. Dat is een misleiding. Je opzettelijk laat je iemand iets geloven wat niet klopt. En je hebt het opzettelijk gedaan. Dat noemen wij misleiding. En Satan en zijn volgelingen zijn een misleider. En elke keer wanneer jij zelf of wanneer wij als mensen misleiden door opzettelijk iets te laten geloven wat niet klopt, dan functioneren we onder demonische dingen. En daar moet je van bekeren en wegrennen ervan. Dus iets opzettelijk iets laten geloven dat je weet dat het niet klopt, maar opzettelijk laat je iemand dat geloven. Nou, in Openbaring 12, vers 9 spreekt de Bijbel je over. Hij zegt, en de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, de duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. Hij werd neergeworpen uit de aarde en zijn engelen, op de aarde, sorry, en zijn engelen werden met hem neergeworpen. Dus een van de karakteristieken of de natuur van Satan en zijn volgelingen is misleiding. Elke keer wanneer jij iemand misleidt, dat is dus opzettelijk iets laat geloven dat niet klopt, dan ben je aan het functioneren onder satanische dingen. Satanische invloeden. Okay, je hebt heel veel jongens die vrouwen misleiden. Heel veel mannen die vrouwen misleiden. Opzettelijk de vrouwen laten geloven dat je van de vrouw houdt. Maar je weet dat je niet van de vrouw houdt en je wilt gewoon seks met haar hebben. Of je wilt gewoon iets anders. Dat is een misleiding. En je bent onder de macht van Satan, de influence van Satan aan het werken. Dat zijn loverboys en pooiers eigenlijk ook. Opzettelijk. De vrouw iets laten geloven wat je weet dat het niet klopt. Nummer 6. De natuur van Satan en zijn volgelingen. Nummer 6 is de vernietiger. Satan komt alleen maar om te vernietigen. Hij is er nooit om jou te helpen opbouwen. Okay? Zelfs de mensen die eigenlijk offers doen om rijk te worden, om geld te hebben, het is voor je vernietiging. Want vroeg of laat, het kost je een hoge prijs. Iets in jou wordt vernietigd. En de Bijbel zegt in Johannes 10, vers 10, Jezus zei, de dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan, om te vernietigen. In Engels zegt hij, the thief cometh only to steal, to kill and to destroy, om te vernietigen. Maar toen zei Jezus, maar ik ben gekomen opdat zij leven hebben en leven in overvloed en overvloed hebben. Satans wil is om te stelen, om je minder te laten hebben. Gods wil is om je overvloed te laten hebben in alles. In alles in het leven, vanaf mentaal tot fysiek. Nou, de mensen die denken dat Satans wil is om ze te helpen om geld te hebben door offers en occulte dingen te gaan doen, je misleidt jezelf. Omdat aan het eind van alles, wat gebeurt er? Je moet iets nog steeds betalen. Satan geeft je niets van niets. Hij geeft je niks gewoon gratis. Nee. Het gaat je iets groots kosten. Daarom vergeet, laat de manieren om geld te verdienen die niet heilig zijn. En volg de Heer Jezus en doe het op een eerlijke manier. De Bijbel zegt dat, hij zegt de zegen van de Heer maakt rijk. Zwoegen voegt er niks aan toe. Je hoeft er niet voor te zoegen. Geloof in God, werk hard en wees gedisciplineerd. Dan zou je ervaren in je leven dat er een oplossing is en dat God jou voorspoedig kan maken. De Bijbel zegt in 3 Johannes 1, zegt hij dat, geliefde, ik bid dat het jou in alles goed gaat, dat je voorspoedig bent, zoals het ook uw ziel goed gaat. Gods wil is je voorspoed, amen. Je kan heel veel predikingen erover luisteren, die hebben gedaan online op YouTube, kan je het meeste vinden. Gods wil is je voorspoed, God wil dat je gezegend bent, en volg zijn weg, werk hard, wees gedisciplineerd, en geloof in hem, en doe wat hij heeft gezegd. Nummer 7. De Satan wordt een verzoeker, de verzoeker genoemd. De natuur van Satan is om jou te verzoeken. Om dingen te doen die niet kosher zijn, die niet heilig zijn. Matthäus 4, vers 3 zegt, en de verzoeker kwam bij hem, bij Jezus, en zei, als u de zoon van God bent, zeg dan tegen deze stenen, dat deze stenen broden worden. De verzoeker kwam bij hem. Dus dat betekent, de Satan kwam om te verzoeken. De verzoeker kwam bij hem. En nummer 8, hij is genoemd de boze. Hij wordt genoemd als de boze. Dit is zijn natuur. En ook de natuur van zijn volgelingen. Nou, het staat in het boek van Johannes 17, vers 15. Het zegt, ik bid niet dat u hun van de wereld wegneemt, maar dat u hun bewaart voor de boze. Bewaart van de boze. Met andere woorden, bescherm ze, heren, van de boze. Want er is een boze die de wereld doorheen gaat om mensen kapot te maken. En dat is dus de natuur van Satan en zijn volgelingen. En wanneer jij probeert iemands leven kapot te maken de hele tijd, dan wandel je in dat satanische neigingen. En dan moet je ermee kappen. Je moet ermee stoppen. Je moet niet je broeders gaan aanklagen. Maar ook niet andere mensen gaan aanklagen. Elke keer wanneer je beschuldigen en klachten indienen over anderen, maar niet om te verbeteren, maar gewoon om te klagen, dan ben je niet goed bezig. Dan wandel je niet in de wegen van de Heer. Dan word je beïnvloed door een andere geest. Elke keer wanneer je leugen vertelt, dat is ook een andere geest. Elke keer wanneer je mensen, ja, karaktermoord wil plegen op mensen, dus door slecht te praten over de persoon tegen iemand anders. Je bent aan het functioneren onder de invloeden van de Satan. Nou, wat hebben we eigenlijk de afgelopen dagen gezien? We hebben gezien dat het koninkrijk van duisternis is echt. We hebben gezien dat Satan was eerst Lucifer, en totdat de zonde in zijn leven binnenkwam en hij werd Satan. En we hebben gezien dus dat al zijn mooie dingen die hij ontving bij zijn schepping, zijn nu allemaal corrupt. Zijn allemaal bedorven eigenlijk. Allemaal corrupt. Het is niet meer puur. Eigenlijk, het is niet meer puur. Dat is eigenlijk het woord dat ik wil gebruiken. Zijn wijsheid gebruikt hij nu als listigheid. Elke keer wanneer je iemand misleidt door opzettelijk iets te laten geloven dat niet klopt, dan functioneer je met de inspiratie van Satan en niet de inspiratie van God. Morgen gaan we even door. We gaan kijken snel naar de structuur van de macht van duisternis. En we gaan ook kijken naar de karakteristieken van het vlees. Voor nu wil ik zeggen God zegen en tot morgen. God zegen.
0: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
1: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Church Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God zegen.
2: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
3: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van de Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: In Matteüs 18 lezen we over de gelijkenis van die man die de koning een onvoorstelbaar grote schuld terug moest betalen. We lezen dan in vers 26. Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem: heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen. Ken je dat gevoel? Je bent uitgenodigd om bij iemand te komen eten, maar je hebt daarna het gevoel dat je die ander iets verschuldigd bent. Daarom nodig je de ander uit om de volgende keer bij jou te komen eten. Zo hebben we allemaal, bewust of onbewust, misschien ook de neiging om God terug te betalen. John Piper noemt dit de ethiek van de schuldenaar. Door de drang iets terug te moeten doen, wordt echter de genade teniet gedaan. De ethiek van de schuldenaar is helaas wijdverbreid onder christenen. Predikers spelen met de schuldgevoelens van hun toehoorders om hen in beweging te krijgen. Bijvoorbeeld deze: God heeft zoveel voor jou gedaan, wat ga jij nu voor hem doen? Of deze: Jezus gaf jou zijn leven, hoeveel ga jij hem nu geven? Op deze manier wordt het schuldgevoel aangesproken en versterkt. En voor je het weet, ben je verstrikt in een wirwar van religieuze handelingen en gedragsregels waarmee jij je schuld probeert terug te betalen. De gedachte dat je iets terug moet doen om Gods genade te ontvangen is een van de meest krachtige bolwerken die jou ervan weerhoudt om in de vrijheid te komen. Zo komt het gevoel dat je altijd tekort schiet, voort uit de gedachte dat je toch iets zou moeten doen om Gods genade te verdienen. Maar luister, het is nooit genoeg en je bent nooit goed genoeg. Genade creëert geen schuld. Genade betaalt de schuld. En God kent geen betalingsregelingen, alleen maar genade. Een stroom van een nooit eindigende, onuitputtelijke en onafgebroken overvloed van genade. Gods genade wil je hart veroveren en je geheimen uit handen nemen om vrij te zijn van schuld, schaamte en veroordeling.
3: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop.
6: Dit is de Corrie ten Boom podcast, met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
7: Een nieuwe schepping. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping, zegt Paulus in 2 Korinthe 5 vers 17. Als we met de Heer Jezus te maken hebben, dan is het niet een kwestie van halve maatregelen. Met oplappen komen we er niet. Maar dat hoeft ook niet. Als Hij ons vernieuwt, verlost, wordt dat niet een vlag die wappert op een vervallen huis, maar het is een nieuw huis. De Heer Jezus heeft ons macht gegeven kinderen Gods te worden. Een nieuwe schepping, een geheiligde, een heilige. Misschien zegt u, wacht even, dat gaat zomaar niet. We zijn toch onbekwaam tot enig goed geneigd, tot alle kwaad? Ja, dat is waar. Maar Christus maakt ons een nieuwe schepping. En het is heel gezond en nodig je zonde te zien. We moeten aan onze zonde ontdekt worden. Maar het is een truc van de duivel dat hij ons de gedachte heeft ingegeven dat het eigenlijk wel bijzonder vroom is als we diep gebukt gaan onder onze zonde. Kijk, het zondebesef is een overgangsfase die je nodig hebt in je geestelijk leven. Maar de duivel probeert het te maken tot een centrum, tot een valkuil met steile wanden. Ja, onze zonden zijn vele, maar aan het kruis is alles volbracht wat nodig was om ons te verlossen. Door een blik op het kruis is er leven en heil, daar is leven voor u en voor mij. Als we naar de Heer Jezus kijken, vergeten we alles. De heerlijke aanblik van zijn wezen. En dat is het geboorteuur van onze nieuwe mens. De nieuwe ogen moeten gaan zien. We zien andere dingen. Het nieuwe hart moet gaan kloppen. En het heeft een ander ritme. Toen Jezus' hart begon te slaan in dit erbarmelijke leven, nam het heelal de maatslag aan die door zijn bloed was aangegeven. Gaat deze wereld eens teloor door wat wij met de hel verzonnen? God blijft de Satan één slag voor. Immanuel heeft overwonnen. Paulus noemt ons heiligen en huisgenoten Gods. En of dat nog niet genoeg is, een tempel voor de Heilige Geest. U zegt misschien, dat kan ook wel met een vergevorderde christen. Een hoogstaand kind Gods. Ja, die kunnen tempels van Gods geest zijn, maar ik... Laten we eens horen wat de Bijbel zegt. In Jesaja 57, vers 15 staat... Zo zegt de hoge en verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de heilige is. In de hoge en in het heilige woon ik. En bij de verbrijzelde en nederige geest... om de geest der nederige en het hart der verbrijzelde te doen opleven. Johannes zegt, al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. In Johannes 4, vers 15. In de Openbaringen 3, vers 20 lezen we dat dit alles uitgaat van de Heer Jezus zelf. Hij zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Hoort iemand mijn stem en open de deur, dan kom ik binnen. En ik ga woning in hem maken. En dan kunnen we er zeker van zijn dat hij grote schoonmaak gaat houden. Hij maakt een nieuwe schepping, een nieuw mens. Misschien zegt u, maar dat is nu werkelijk niet zo eenvoudig. Ja. Het is heel ingrijpend, maar ook heel eenvoudig. Ik was in een gevangenis in Duitsland en een man kwam tot de Heer. Door die tekst, Openbaringen 3, vers 20. Ik sprak met hem in zijn cel en daar gebeurde het. De dominee kwam even later binnen en ik zei, vertel de dominee nou wat er gebeurd is. En toen begon hij een heel verhaal over een religieus gesprek met Corrie ten Boom, een nieuwe visie en ik weet niet allemaal wat voor gecompliceerd gepraat. Ik viel hem in de rede en zei, hou maar op, vertel nou eens even wat er gebeurd is. Iemand klopte, wie was dat? Hij zei meteen, Jezus. En iemand heeft opengedaan. Wie was dat? Ik. Ineens zag hij hoe eenvoudig het was en hoe werkelijk. De volgende dag hoorde ik die man een klaar getuigenis geven in een samenkomst met allemaal ex-gevangenen. Zeg, u die luistert, heb u het gehoord? Iemand klopt. Wie is die iemand? Jezus. Iemand moet open doen. Wie is die iemand? U. Doet u het? Dank u, Heer Jezus, dat u binnenkwam. En dat u een nieuwe schepping maakt. Dank u voor de grote schoonmaak. Dat u bloed rein maakt van alle zonden. Dank u dat u nu echt gaat wonen in dat hart. En een nieuw mens gaat maken. Een nieuwe schepping van die iemand die zei, Jezus klopte. En ik zei, ja. Halleluja. Wat een heiland. Amen.
6: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
5: Twintig uur per dag, het geluid van hoop. Dit is God Radio.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Een hele goede morgen. Mijn naam is Robin Prijs. En vandaag spreken we over door belijden Gods voorziening ontvangen.

0: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it to you in three words. God is faithful.
1: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
2: De manier waarop we de juiste zegeningen toepassen, er als het ware in binnentreden, is door belijden. De Bijbel geeft ons vele duidelijke, positieve uitspraken, waardoor we ieder aspect van Gods voorziening kunnen ontvangen. Door deze in geloof in ons hart te ontvangen en met onze mond te belijden, zullen we ze ook werkelijk ervaren. Vaak valt Satan christenen aan met gevoelens van veroordeling en minderwaardigheid. We kunnen zelfs gaan twijfelen of God wel van ons houdt. Deze satanische aanvallen moeten we overwinnen door de Bijbelteksten te belijden die onze aanklager het zwijgen zullen opleggen. Bijvoorbeeld Romeinen 8 vers 1. Dus er is nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Of Romeinen 5 vers 8. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Of 1 Johannes 4 vers 16. En wij hebben de liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd.

positieve Bijbelse belijdenis blijf doen, worden de veroordeling en minderwaardigheid die ik ervaar vervangen door vrede en acceptatie. Misschien ligt onze nood op het gebied van lichamelijke gezondheid. De Bijbel zegt ons over Jezus, in Matteüs 8, vers 17, Hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekte gedragen. 1 Petrus 2, vers 24, Door zijn striemen bent u genezen. Deze uitspraken leggen de basis voor onze belijdenis die op dit gebied van toepassing is. Iedere keer dat ziekte dreigt, antwoord ik met een positieve belijdenis, in plaats van me in mijn gedachten voortdurend te richten op de symptomen. Jezus zelf heeft mijn zwakheden op zich genomen. En mijn ziekte heeft hij gedragen. En door zijn striemen ben ik genezen. In het begin ben ik wellicht wat onzeker. Dit komt door het spanningsveld tussen de duidelijk aanwezige symptomen van mijn lichaam en de onveranderlijke waarheden van Gods woord. Maar als ik Gods waarheid blijf belijden, dan wordt die waarheid een deel van mijzelf. Net zoals met de tafel van vermenigvuldigingen. Zelfs als ik midden in de nacht wakker word met de symptomen van ziekte in mijn lichaam, dan legt mijn geest toch de juiste belijdenis af. Door zijn striemen ben ik genezen. Als mijn nood op een ander gebied ligt, leg ik de belijdenis af voor dat gebied. Als ik bijvoorbeeld door een periode ga van geldgebrek, herinner ik mezelf aan 2 Korintiërs 9 vers 8, waar staat En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk. Ik weiger mij met mijn angst of bezorgdheid bezig te zijn. Ik blijf God danken dat de standaard die de Bijbel mij openbaart overvloed is. Als ik aan die belijdenis vasthoud, zal God zo ingrijpen dat de waarheid van zijn woord werkelijkheid wordt in mijn financiële situatie. En met de mond belijdt men tot behoudenis. Romeinen 10 vers 8 tot en met 10. Het woord dat hier vertaald is met behoudenis houdt ook bevrijding, genezing en Gods voorziening in. Op deze manier, gebied na gebied, nood na nood, situatie na situatie, beleid ik tot behoudenis, bevrijding, genezing of voorziening. Ieder probleem dat we ontmoeten wordt een stimulans om de juiste belijdenis af te leggen, zodat Gods antwoord op het probleem de ruimte krijgt. Hoe vollediger en consequenter ons belijden is, hoe groter de vreugde is die we ervaren door onze redding. En in dit alles moeten we beseffen dat de oplossing in zijn

0: En dan nu de proclamatie van deze week.
1: Guess how we're going to begin.
2: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
1: With a proclamation.
2: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
3: U maakt alles nieuw. U belooft, ik maak alles nieuw. Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En aan wat vroeger geweest is, wordt niet meer gedacht. Het komt niet meer in de gedachten op. Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot gejuich om wat ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde. Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. Er is in het nieuwe Jeruzalem een rivier met water dat leven geeft. Aan weerskanten staat een levensboom. De bladeren van de boom brengen de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. En God zal alle tranen van onze ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Ik vertrouw op Gods belofte en zie uit naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Omdat ik hiernaar uitzie, span ik mij in om smetteloos en onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen. Amen.
0: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
4: Vader, dank u wel dat ik niet hoef te zien op de omstandigheden, maar dat ik bij alle problemen die op mijn pad komen, uw waarheid mag belijden. Wilt u mij helpen om de juiste Bijbelteksten te vinden en ze mij eigen te maken, zodat ik uw waarheid in mijn hart mag meedragen. Amen. Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken, die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
5: And I want you to know God loves you.
4: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
5: He's never given up on you. You understand?
4: Hij heeft je nooit opgegeven, begrijp je?
5: You may have given up on him, but he has never given up on you.
4: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
5: Thank you, Lord.
4: Dank u, Heer.
5: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
4: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
5: Praying to Jesus, not to me.
4: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
5: I'll give you the words. You say them after me.
4: Ik geef je de woorden, jij bidt me na.
5: Lord Jesus, I'm sorry.
4: Heere Jezus, het spijt me.
5: That I turned my back on you.
4: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
5: I went my own way.
4: En mijn eigen weg ben gegaan.
5: Tonight I repent.
4: Vandaag bekeer ik me.
5: I turn back to you.
4: Ik keer terug tot u.
5: I submit myself to you.
4: Ik onderwerp mijzelf aan u.
5: And I ask you to have your way in my life.
4: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
5: Take me as I am.
4: Neem me zoals ik ben.
5: And make me what you want me to be.
4: En maak me wat u van mij wil maken.
5: I want you to say those last words again. Take me as I am.
4: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
5: And make me what you want me to be.
4: En maak me wat u van mij wil maken.
5: In the name of Jesus.
4: In de naam van Jezus.
5: Amen.
4: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085-005-1049. Dat is 085-005-1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
0: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derk Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gas Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derk, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derkprins.nl.
6: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
7: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
6: Geef je ticket niet te kopen op www.holygroovesfestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
8: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
9: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
10: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
11: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is.
12: En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
13: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
14: Wil jij leren hoe je beter kan omgaan met geld? Luister dan binnenkort op God Radio naar Money Principles met Jesse en Wietske Borst. Het programma waar al jouw vragen over geld worden beantwoord.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel vandaag nog.
2: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
5: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the

0: best writing comes straight from the heart.
1: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network, het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
3: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio. Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
3: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op Magazine en bestel.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
8: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
9: Wil jij leren hoe je beter kan omgaan met geld? Luister dan binnenkort op God Radio naar Money Principles met Jesse en Wietske Borst. Het programma waar al jouw vragen over geld worden beantwoord.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.
2: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op god.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
5: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
6: Dit voorjaar ga ik, Pearl Jozefzoon, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljozefzoon.com. Ik zie je daar.
4: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord. Ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
8: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
4: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar god.radio en doneer.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving, herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: En elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
3: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Mazzeltof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
7: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
8: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
8: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op God.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.
10: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw! Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting.

0: Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
1: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio. Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks, bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Dit is God

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: tof. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
5: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
9: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Dutch Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
2: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

Bij een nieuwe aflevering van de Weekend Show. We begonnen dit programma met Grace & Max en Silence, gevolgd door de plaat die jullie juist hoorden van Alexander DiSaggio en The Battle Is Won. En dat is natuurlijk een prachtige reminder voor ons allemaal, want ja, soms begint je dag natuurlijk niet met rust, maar ja, met ruis. Gedachten die blijven draaien, je weet het wel, hè. Zorgen over werk, school, thuis of alles wat er in het nieuws gebeurt. You name it. Het kan natuurlijk zoveel zijn waar je zorgen over maakt. Maar stilte betekent dus niet dat God afwezig is. En strijd betekent niet dat je verslagen bent. Dus, dat even in je oren knopend. De Bijbel zegt in Exodus 14, vers 14: de Heere zal voor u strijden en u moet stil zijn. En dat lijkt op passiviteit, maar dat is het dus niet. Het is vertrouwen. En jij hoeft vandaag niet alles te dragen alsof God niet bestaat. Hij is koning. Hij ziet je en hij strijdt voor wie op hem vertrouwen. Dus haal adem. Niet omdat alles makkelijk is, maar omdat de strijd uiteindelijk niet van jou is. Die is van de Heer. En met die woorden heet ik je van harte welkom in een nieuwe aflevering van de Weekend Show. We zijn bij je tot

Now. Dat waren de Casting Crowns en Scars in Heaven. En als ik heel eerlijk ben, vind ik dat toch best wel een heftige plaat. Het is natuurlijk een geweldig mooie reminder. Dat de mensen die ons voor zijn gegaan, zeg maar. Dat die nu veilig in de handen van God mogen zijn. Dat daar geen littekens meer zijn. Dat alles mooi is. Maar ja, je blijft hier wel achter natuurlijk. En het gemis blijven staan. Er zijn momenten waarop het leven je herinnert aan wat je gewoon bent kwijtgeraakt. Mensen die je mist. Dingen die anders liepen dan je had gehoopt. En toch zegt Gods woord niet dat verdriet onbelangrijk is. Integendeel, God komt juist dichtbij in het gebroken hart. In Psalm 34 vers 19 staat: de Heere is nabij de gebrokenen van hart. Hij verlost de verbrijzelden van geest. En dat is geen mooie tekst voor op een kaartje alleen. Dat is de waarheid voor vandaag. Je hoeft je pijn niet weg te duwen om geloof te hebben. Je mag ermee naar Jezus toe. Want hij is niet alleen groot in kracht. Hij is ook groot in ontferming. En dat vind ik het allermooiste van de God die wij dienen. Dat gezegd hebbende, Love and the Outcome, dat is de plaat die ik nu voor je heb klaarstaan. Dit

Kingdom hoorde je zojuist op God Radio in de weekendshow met Rescue Me. Ja, dat is eigenlijk de ultieme boodschap die wij natuurlijk als christenen steeds blijven verkondigen. De redding die zo ontzettend belangrijk is. Misschien ken je God vooral uit de verhalen van anderen. Uit liederen, preken, boeken of nou ja, gewoon van vroeger. Hè, van school of van de zondagschool. Ik weet niet waar je allemaal hebt uitgehangen natuurlijk. Maar de God van de Bijbel, dat is dus geen theorie. Hij is een redder. En hij is degene die hoort als mensen roepen. Psalm 50, vers 15 zegt: roep mij aan in de dag van benauwdheid en ik zal u eruit helpen en u zult mij eren. Let op, God zegt niet dat je eerst alles netjes op orde moet hebben. Hij zegt: roep mij aan. Dus als je dag zwaar is, als thuis ingewikkeld is, als je werkweek, trek dan alles wat je hebt, roep hem aan. Niet vaag, niet religieus, maar echt. De God die redt is nog steeds dezelfde. En dat is een waarheid die mogen we ons altijd ontzettend helder voor ogen houden. It is well.

0: maar deze gingen wel echt een stukje terug in de tijd, hoor. Building 429. En dat was een meest. Ja, je staat er gewoon vol verbazing naar te kijken, zeg maar. Ik herinner me nog dat ik deze plaat in 2007, aan het einde van 2007, meegenomen vanuit Amerika. En dat was een hele grote stapel cd's. Dat kostte geen drol daar. En hier in Nederland betaalde je toen toch wel flinke prijzen voor een cd'tje, zeg maar. Hè? Dat was in Amerika ongeveer de helft. Dus even lekker winst gepakt, zeg maar. Dat doen we dan, hè. Net zoals we af en toe in Duitsland even lekker gaan tanken, boodschappen doen. Of in België, hè? Ligt eraan waar je woont. Maar goed, dat tezijde. Daarvoor, it is well. En ja, it is well betekent niet dat alles goed voelt. Want soms voelt iets helemaal niet goed. Nee. Soms voelt het gewoon verschrikkelijk. En soms scheelt je gevoel van... ik wil gewoon niet meer. Ik wil opgeven. Ik wil gewoon naar bed gaan. En ik wil pas wakker worden als alles voorbij is. Ja, dat zegt je gevoel soms. Maar geloof, kijk dieper dan gevoel. En dat is geen cliché. Nee, dat is gewoon de werkelijkheid. Het zegt, mijn ziel heeft een anker. Ook als de storm niet meteen stopt. En Jesaja 26 vers 3 zegt daar iets moois over. Ik pak dat er eventjes bij. Jesaja 26 vers 3 zegt namelijk, het is uw vaste voornemen, dubbele punt, u zult volkomen vrede bewaren, want men heeft op u vertrouwd. Die is toch prachtig, of niet dan? Volkomen vrede komt niet doordat het nieuws rustiger wordt, je agenda leger wordt, of mensen ineens normaal gaan doen. Nou ja, goed, dat laatste zou overigens wel prettig zijn af en toe. Maar vrede komt doordat je hart op God gericht blijft. En vandaag mag je zeggen, Heer, ik begrijp niet alles. Soms begrijp ik er helemaal niks meer van. Maar ik vertrouw op u. En dat is geen zwakte. Dat is geestelijke stevigheid. Ja, dat voelt misschien niet zo, maar ik denk, ja, dit is wel even goed om het te benoemen. Want ja, geloof is nou eenmaal geen gevoel. Nee. Geloof is een keuze, geloof is een werkwoord. Nou goed, enzovoort. En dan kom je dus inderdaad op, Een positie uit waarin je zegt, misschien samen wel met deze mannen van Mercy Me, make it well.
1: Make it well with my soul. Don't let me face this loneliness alone. Make it well with my soul. I need a peace that only heaven knows. Jesus, could you please just sit and cry with me till I can sing, till I can sing.

Dixon hoorde je juist op Galt Radio in de weekendshow met The Devil is a Liar. En ja, dat klopt natuurlijk helemaal. Het enige wat hij doet is leugens influisteren in de hoop dat jij ze gaat geloven en erna gaat handelen. Ja, en dat lukt hem heel vaak, helaas. Maar ik hoop bij de meeste van onze luisteraars dat het niet lukt. Daarvoor trouwens Mercy Me en Make It Well. Ja, zoals ik al zei, er zijn stemmen die je naar beneden trekken. Dat probeert de vijand nou eenmaal. Stemmen die zeggen, het wordt niks, jij bent mislukt, God is klaar met je, je komt hier nooit doorheen. Maar Jezus noemt de duivel in Johannes 8 vers 44 de vader van de leugen. En dus niet elke gedachte die hard klinkt, is waarheid. Ook niet als die gedachte hardnekkig terug blijft komen in je denken. He? Het is klaar met je en het is, ja, geef het maar gewoon op. Laat ik er maar mee stoppen. Het wordt toch nooit wat. Je kent het wel. Daarom heb je Gods woord nodig. Om die reden. Romeinen 8 vers 1 zegt, dus er is nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Geen verdoemenis. Ja, dat is een oud-Nederlands woord. Is, ja, niet een beetje minder verdoemenis. Er is gewoon geen verdoemenis. Geen veroordeling. Niks. Dus als je in Christus Jezus bent, heeft de aanklager niet het laatste woord. De vraag is natuurlijk, ben ik in Christus Jezus? Dat is wel een hele goede vraag. Maar als je dat bent, dan heeft Jezus gewoon het laatste woord. En zijn woord over jou is sterker dan iedere leugen die vandaag jouw weg opkomt. Hoe mooi is dat?

hoorde Mandisa met Unfinished. Ja, het is nog niet klaar, zeg maar. Daarvoor Caleb en Kelsey met The But The Word Says. Dat is trouwens een plaatje uit onze gruwelijk grote tipbak van dit moment. Dit is nog steeds de weekendshow en we gaan zo meteen even ruimte maken voor de reclame en het nieuws. Want ja, het is alweer bijna 4 uur. Tenminste, als je op de vrijdag luistert. Hè? Dat is het moment waarop we deze show eigenlijk gewoon uitzenden. Een herhaling, dat volgt trouwens nog op zaterdag tussen 1 en 4 uur. Dus het kan ook zijn dat je me dan hoort. Maar voor de mensen die dit nog op vrijdag horen, ja, dit is natuurlijk nog een stukje van je werkweek. Ja, dat is nou eenmaal zo. Unfinished. Wat je omstandigheden zeggen, dat kan behoorlijk overtuigend klinken. Je agenda zegt te veel. Je lichaam zegt moe. Je verleden zegt mislukt. Soms, hè? Soms, niet altijd. Mensen zeggen soms ook van alles. Meestal gratis en nog vaker ongevraagd. Maar dan komt Gods woord ertussen. Filippenzen 1 vers 6 zegt: Hij die in u een goed werk begonnen is, hoort u dat? Een goed werk, hè? Die zal dat dus ook voltooien tot op de dag van Christus Jezus. En dat betekent dus dat God nog niet klaar is met je. Je bent niet afgeschreven. Je bent niet je slechtste dag. Je bent niet je laatste fout. En als God begonnen is, dan werkt hij verder. Soms zichtbaar, soms diep van binnen, maar hij laat het werk van zijn handen niet los. En hoe mooi is het om dat te mogen realiseren. Dat je diep van binnen mag weten, ja, God is met mij bezig. En ja, hij is nou eenmaal begonnen. En ja, God die begint niet aan het werken en denkt van, oh, dit is onbegonnen, zeg, ik kap ermee. Nee, wat hij begint, dat maakt hij ook af. En ja, dat gaat soms een beetje door

0: ja, door wat minder fijne omstandigheden heen. Maar het eindresultaat, lieve mensen, mag er altijd zijn.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
8: Wil jij leren hoe je beter kan omgaan met geld? Luister dan binnenkort op God Radio naar Money Principles met Jesse en Wietske Borst. Het programma waar al jouw vragen over geld worden beantwoord.

van harte welkom terug in de weekendshow hier op de vrijdagmiddag. Het is zojuist 4 uur geweest en wij zijn er weer helemaal klaar voor. Ja. We begonnen dit uur met John Keat, The New Me. Dat is een tip uit onze hele grote tipbak van dit moment. Gevolgd door een plaatje uit onze hitlijsten, The Light of Ages. En met The Lord My Shepherd. Ja, een hele duidelijke statement, lijkt me zo. Zeg, ja, soms word je wakker en... Ja, het voelt alsof gisteren gewoon met je is weggelopen. Dat gevoel kennen we natuurlijk allemaal wel eens. Dezelfde zorgen, hè, dezelfde gedachten, dezelfde strijd. Ja, het lijkt een never-ending story, hè, laten we het zomaar zeggen. Ik zeg ook bewust, het lijkt zo te zijn, want dat is het natuurlijk niet. Want als je van Christus bent, als je van Jezus bent, dan begint je identiteit niet bij je gevoel van vandaag. Die begint bij wat God over je heeft uitgesproken. In 2 Korinthe 5, vers 17 staat... Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is gewoon voorbij. En zie, alles is nieuw geworden. En dat betekent niet dat alles in één dag makkelijk is... maar het betekent wel dat je niet hoeft te leven... alsof je verleden nog steeds de baas is. Je bent niet je allereerste fout... Je bent niet je angst, je drukte of je oude patroon. Je bent van Christus. En dezelfde Heer die jou nieuw maakt, is ook de herder die jou leidt. Psalm 23 vers 1 zegt, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt, ik hoor je niet, niets. Precies, mij ontbreekt niets. Dus vandaag, volg hem. Niet je paniek, niet je oude stem, volg hem. Gewoon, simpel. Laat het gewoon simpel.

rubber. Achtereenvolgens hoorde je de gloednieuwe single van Travis Green, Holy Ghost, gevolgd door Crowder met de Grave Robber. Ja, oh, dat vind ik altijd fijn. Hè? De Heer Jezus die ja, echt heel bewust zeg maar de graven heeft opengebroken, is neergedaald tot in de hel en de sleutels van de dood en het dodenrijk gewoon ja, heeft bemachtigd. Hoe vet is dat? Ik bedoel, dat kun je je nauwelijks bevatten. Ik denk pas als we in de hemel zijn, dat je echt een idee begint te krijgen van de omvang van wat daar gebeurd is toen Jezus stierf en nederdaalde ter helle, hè, zoals dat in het oud Nederlands staat. Geweldig. Ja, het christelijk leven is niet bedoeld als overleven op wilskracht. Dat wil ik toch even zeggen. Je kunt jezelf misschien een tijdje bij elkaar rapen, maar echte kracht komt van de Heilige Geest. Diezelfde Heilige Geest die Jezus bijstond toen hij naar de hel ging en de sleutels van het dodenrijk en de dood en van hun afgeroofde, zeg maar, hè, of buit maakte, zo mag ik het beter zeggen. De Heilige Geest is het die overtuigt, die leidt, die troost, die corrigeert en ook die vervult. Jezus zegt in Handelingen 1 vers 8, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. Niet een beetje religieuze motivatie, nee, kracht van boven. En dat is dezelfde God die doden levend maakt. Romeinen 8 vers 11 zegt, en als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijk lichaam levend maken door zijn geest die in u woont. Dus als iets in jou dood lijkt, hoop, geloof, vreugde of verwachting, breng het dan bij God. De grafrover, de grave robber, hè, waar Crowder zojuist over zong, dat is Jezus. Hij roept leven waar jij alleen nog maar steen ziet.

luistert naar de weekendshow op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Waar je zojuist Jamie McDonald hoorde met Left It in the River. En daarvoor die prachtige proclamatie van John Waller met Our God Reigns Here. Prachtige proclamatie. Ja, ik had zei het net ook al. Ik vind het gewoon een leuk lied. Ja. Er zijn plekken in je leven waar je misschien veel te lang andere dingen hebt laten regeren. Angst, boosheid, schaamte, controle, bitterheid. Maar de Bijbel roept ons niet alleen om bemoedigd te worden. De Bijbel roept ons ook op om te breken met wat niet van God is. In Jozua 24 vers 15 staat: maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heer dienen. Dat is een keuze. Niet alleen voor zondag, ook voor je huis, je telefoon, je gesprekken, je geld, je agenda, je reacties. En wat je bij het kruis hebt gebracht, moet je niet weer uit de rivier gaan vissen. Micha 7 vers 19 zegt over God: ja, u zult al hun zonden werpen in de diepte van de zee. Nou, daar staat een heel groot bordje bij: niet vissen. Even dat voorop gesteld hebben. Laat liggen wat God heeft weggedaan. Als hij vergeeft, hoef jij jezelf niet langer gevangen te houden. Dus wanneer je weet dat je zonden beleden zijn, wanneer je het naar God hebt gebracht, laat het daar. Het is voorbij. Het is over. Dat is nou het mooie wat genade, wat de genade van Jezus Christus voor ons heeft gekocht. Aan dat kruis waar het bloed van Jezus langs dat hout naar beneden liep om voor jou en mijn zonde te betalen.

dat er nog mensen zijn die de plaat van zojuist niet kennen. Nee, The Casting Crowns en Praise You in This Storm. Met daarvoor Tommy Royal, featuring KB en Glory Down. God prijzen in een storm is geen ontkenning van de storm. Dus die mag je wel even goed onthouden. Het is niet dat je dan alles gaat negeren. Je handen, je vingers in je oren en hard la la la roept. Nee. Nee, die storm die is gewoon echt. Hè? Ik bedoel, denk eventjes aan die twee. De man die zijn huis bouwde op de rots. En de man die zijn huis op het strand bouwde op het zand. Hè? Ja, ik bedoel, twee verschillende situaties. Maar de storm, die was hetzelfde. Die kwam bij allebei. Dus dat even goed onthouden. Nee, dus God prijzen in die storm is geen ontkenning. Het is rebellie tegen wanhoop. Dat is de enige vorm van rebellie waarvan ik zeg van ja, dat is wel gewoon toegestaan, zeg maar. Het is zeggen, deze omstandigheden krijgen niet het recht om mijn aanbidding te stelen. Habakkuk 3 vers 17 en 18 zegt, al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen. En zullen de velden geen voedsel voortbrengen. En al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zal zijn, ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen. Mij verheugen in de God van mijn heil. Dat is stevige taal. Dat is geen goedkope halleluja omdat alles lekker loopt. Maar aanbidding met modder aan je schoenen en tranen in je ogen. Dus, als je door een storm gaat, prijs hem niet omdat de storm fijn is. Prijs hem omdat hij God is. En omdat hij jouw heil is. Ook nu.

Zo, met deze prachtige muziek vliegt de middag wel lekker voorbij. En dan gaan we heel snel naar die klok van 5 uur toe. Waar het weekend toch echt gaat beginnen, hoor. Ja, achtereenvolgens hoorde je God's Champ en Heaven in My Veins. Gevolgd door Dan Brams. De plaat die je zojuist hoorde met Fly Away. Ja, als je Jezus volgt, dan leef je niet alleen voor wat je hier ziet. Je bent op aarde, maar je burgerschap, dat ligt hoger. En dat maakt je niet zweverig. Als het goed is, maakt het je juist standvastiger. Filippenzen 3 vers 20 zegt, ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. En dat betekent, je hoeft niet opgeslokt te worden door de waan van de dag, niet door het nieuws en niet door de druk van mensen of door de systemen van deze wereld. Je leeft met een andere horizon. Hoe lekker is dat? En Colossenzen 3 vers 2 zegt, bedenk de dingen die boven zijn en niet die op aarde zijn. En dat is geen vlucht uit de realiteit, dat is dus leren kijken vanuit Gods werkelijkheid. Je voeten op de grond, maar je hart gericht op de hemel.

achtereenvolgens Phoenix Miracle en Desperate, gevolgd door Lauren Diegel en Look Up Child in de weekendshow op God Radio. Er is een vorm van wanhoop die gevaarlijk is, omdat ze je naar beneden trekt. Maar er is ook een heilige wanhoop. Het moment waarop je eerlijk zegt, Heer, zonder u red ik het niet. Dat is geen zwakte, dat is vaak het begin van doorbraak. In Psalm 121 vers 1 en 2 zegt het, ik sla mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hoe bekend is die tekst? Let op, de psalmist kijkt dus niet naar binnen voor kracht. Hij kijkt omhoog, naar de Heere. Dus als je moe bent, kijk omhoog. Als je vast zit, je raadt het al, kijk omhoog. Als je hoofd vol zit met zorgen, kijk omhoog. Je hulp komt niet uit perfecte omstandigheden. Je hulp komt van de Heere, de maker van hemel en aarde. Tot zometeen na het nieuws.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
4: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
6: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
7: What did you mean about going to Lazarus?
8: I said what I said.
6: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
9: Lord, why didn't you come?
10: Take away the storm. What is he doing?
6: Download nu de gratis app en start met kijken.
11: Dit is God Radio, het geluid van hoop. Voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
12: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt. Ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
13: Hello, this is Andrew Womack and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

Hier vandaag zeg ik je wederom een hele goede middag en welkom terug in de weekendshow. We zijn zojuist aangevangen met het derde en tevens de laatste uur. Het is 5 uur geweest, dus ik heet jullie van harte welkom in het weekend. Wat een heerlijk gevoel is dat. Even al die druk van de week loslaten en gewoon even lekker van je schouders laten glijden. Soms is dat gewoon even nodig. Even een paar dagen, even helemaal niks.nl. Ja. Ik ben benieuwd of die al vast ligt trouwens, dat domein. We openen met Praise Panda en Run To You, gevolgd door Caleb en John met Finished. Ja, en soms is onze eerste reactie op druk, schuld of teleurstelling weglopen. En dat gevoel kennen we natuurlijk allemaal wel. Ik zeg dit allemaal gewoon omdat ik echt de indruk heb dat er mensen zijn die dit verschrikkelijk nodig hebben om te horen op dit moment. Ik heb geen idee wie je bent, waar je bent, waar je luistert. Hè. Of dat via internet is, ergens op andere plekken van de wereld. Of dat je gewoon live zit mee te luisteren via een gold.radio of DAB+. Maakt allemaal niet uit. Je hoort me en je hoort wat ik aan het zeggen ben. En ik heb het echt op mijn hart om een boodschap mee te geven voor misschien wel voor meerdere mensen vandaag. Hè, die op dit moment op het punt staan zo van... ik zit vast in druk, schuld of teleurstelling. En ik heb de neiging om weg te lopen. Of misschien ben je al weggelopen. Hè, weg van God, weg van stilte, weg van eerlijkheid. Maar de Bijbel roept ons niet op om bij God vandaan te vluchten. En dat, eigenlijk weet je dat diep van binnen natuurlijk ook wel. Het is juist andersom. Ren naar hem toe. In Hebreeën 4 vers 16 staat... Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade... opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden. En meestal zetten mensen een punt achter deze zin. En dat is niet wat er staat. Ik ga hem nog een keer lezen, maar dan met de volledige zin zoals die hoort te zijn. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade, van de genade. Opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Gods timing is alles. Ik bedoel, zijn belofte staat, maar zijn timing is altijd de beste. En zijn timing kan misschien niet nu zijn. Maar zijn timing komt altijd. Want timing betekent niet dat hij je afwijst op het moment dat hij op dit moment je gebed niet heeft gehoord. Die moet je even goed in je oren knopen. En toch is deze tekst heel sterk. Want we hoeven niet kruipend naar de troon van afwijzing, maar we mogen vrijmoedig naar de troon van genade. En waarom kan dat? Omdat Jezus geen half werk heeft gedaan. Aan het kruis riep hij in Johannes 19 vers 30... Het is volbracht. Het is volbracht. Dat betekent, jouw redding rust niet op jouw perfectie, op jouw perfecte prestatie, maar op zijn volbrachte werk. Dus vandaag zeg ik tegen je, ren niet weg. Ren naar hem. En als je al weg bent gerend, ren terug naar hem. Want wat Jezus heeft volbracht, is sterker dan wat

0: in.
1: Persoonlijk vind ik dit een hele heftige plaat voor King & Country featuring Lee Brice en Checking In. Heftig in de zin van dat hij behoorlijk binnen kan komen. Dit is namelijk een plaat die gaat over een vader die regelmatig naar zijn zoon belt en even wil kijken hoe gaat het met je jongen. En ja, de zoon heeft het altijd druk. Dat komt eigenlijk ook, trouwens ook uit de film, hè, over de twee broers van King & Country. En dan opeens gaat die vader die overlijdt dan. En dan is dat er niet meer. En bij veel mensen gaat dat dan knagen. Had ik maar dit, had ik maar dat, had ik maar dit gezegd of dat gedaan. Had ik zijn telefoontje maar beantwoord. Al dat soort dingen gaan door je hoofd heen wanneer iemand die je zo dierbaar is opeens ontvalt. En ja, goed, ook ik heb dat helaas mee moeten maken in 2007, toen mijn eigen vader overleed. Dus ik ken die gevoelens. Hè? Er zijn van die dagen waarop je hoofd vol zit met zorgen over morgen, over geld, over mensen van wie je houdt, over iemand die je mist. En Checking In raakt aan dat diepe menselijke verlangen. Iemand die even vraagt hoe het met je gaat, juist als gemis of afstand voelbaar wordt. Echt voelbaar, diep van binnen. Maar luister, God checkt niet af en toe in. Hij is nabij. Jezus zegt in Matthäus 6, vers 26, kijk naar de vogels in de lucht. Zij zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren. Uw hemelse Vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? En dat betekent niet dat er geen zorgen zijn. Het betekent dat je Vader groter is dan je zorgen. En in Psalm 34, vers 19 staat: de Heere is nabij de gebrokenen van hart. Hij verlost de verbrijzelden van geest. Dus als je iemand mist, als je je alleen voelt, als je niet weet of het allemaal wel goed komt, weet dan dit: God is niet ver weg. Hij is nabij. En bij Hem is je leven niet vergeten.
2: I see a mountain standing in the way.

twee pareltjes achter elkaar. Jeff Dio, Moving Mountains en Megan Woods, de plaat die je zojuist hoorde met I Believe You. Iedereen kent bergen. Bergen van angst, bergen van schaamte, bergen van onmogelijkheid. Bergen die al zo lang in de weg staan, dat je bijna bent gaan denken, dit hoort blijkbaar bij mijn leven. Maar Jezus zegt in Marcus 11 vers 22 en 23... heb geloof in God, want voorwaar ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal gebeuren wat hij zegt. Dat is geen magische formule, dat is geloof dat zich vastgrijpt aan God zelf. En sommige sprekers hier in Nederland zeggen dat Nederland al een heel gelovig land moet zijn geweest in het verleden, omdat er geen berg meer over is. Ja, nou, amen zeg ik daarop. En laat dat maar weer gebeuren. Soms begint doorbraak niet met een groot gevoel, maar met één eerlijke keuze. Heer, ik geloof u. Niet mijn angst, niet mijn verleden, niet wat de omstandigheden schreeuwen, u. Nummerie 23 vers 19 zegt, God is geen man dat hij liegen zou. Of een mensenkind dat hij ergens berouw over hebben zou. Zou hij iets zeggen en het dan niet doen? Als God gesproken heeft, is zijn woord betrouwbaarder dan jouw stemming. Als Jezus ja zegt, kan niemand nee zeggen. Dus, de eindconclusie is, geloof hem.

De David Crowder Band hoorde je zojuist in de weekendshow op Gals Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Met zijn prachtige plaatje. I saw the light. Ik heb het licht gezien. Ja, er komt een moment waarop je moet kiezen. Dat is gewoon niet anders. Niet alleen tussen goed en fout op papier, maar tussen licht en duisternis in je dagelijkse leven. Wat voed je? Waar kijk je naar? Waar geef je ruimte aan? Welke stem laat je regeren? Jezus zegt in Johannes 8, vers 12, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Let op, Jezus zegt niet alleen dat hij licht geeft, hij zegt ik ben het licht. Dus licht vinden begint niet bij jezelf verbeteren, het begint bij hem volgen. In 1 Johannes 1, vers 7 staat, maar als wij in het licht wandelen zoals hij in het licht is, dan hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Dus kies het licht. Niet morgen pas. Niet als je alles op orde hebt. Vandaag. Stap uit de schaduw. Jezus is niet gekomen om je te vernederen, maar om je vrij te maken.

Jordan Verlies hoorde je zojuist Next to Me op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Ja, en soms moet je ziel weer even terug naar haar plek of naar zijn plek. Niet naast je ego, niet naast je agenda, niet naast de druk om alles zelf te regelen, maar naast God. Jordan Verlies, Next to Me draait sterk om teruggeroepen te worden naar waar je thuis hoort. Dicht bij God. In plaats van gevangen in je eigen plannen en controle. En die houding past prachtig bij aanbidding. Alles weer terugbrengen onder dat ene woord. Halleluja. Jacobus 4 vers 8 zegt, nader tot God en hij zal tot u naderen. Dat is eenvoudig, maar niet oppervlakkig. Naderen betekent stoppen met wegrennen. Stoppen met uitstellen. Stoppen met doen alsof je zonder hem wel overeind blijft. En Psalm 73 vers 28 zegt, maar wat mij betreft, het is goed voor mij dicht bij God te zijn. Dat is geen geheim. Niet populairder worden, niet drukker worden, niet alles onder controle krijgen. Het is dicht bij God zijn.

En zo zijn we alweer bijna aan het einde van het programma gekomen. De weekendshow op Galt Radio. Het geluid van hoop van Nederland. Ja, Psalm 139. Ja, dat wil ik je toch nog even meegeven. Dat is zo krachtig, hè, omdat het ons eraan herinnert dat God ons niet alleen oppervlakkig kent. Hij kent ons volledig. Niet alleen je nette buitenkant, ook je gedachten, je motieven, je angsten, je verborgen strijd. Psalm 139 vers 1 en 2 zegt: Heere, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. En dat kan confronterend zijn, maar voor wie zich aan God overgeeft is het ook diep veilig. Je hoeft voor hem geen toneel te spelen. Hij ziet je toch al. En dan komt de overwinning van Christus erbij. Johannes 16 vers 33 zegt: Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, dat klopt. Maar hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Niet jij moet de wereld even overwinnen op karakter, nee. Jezus heeft overwonnen. En jij mag in zijn overwinning staan. Dus, als afsluiting van dit programma, en voordat ik je een heel fijn en gezegend weekend wens, vertel ik je: laat God je hart onderzoeken. Laat hem reinigen wat niet klopt. En houd moed. Christus, Jezus, is overwinnaar. Een heel fijn weekend, een gezegend weekend en tot volgende week. Hey, the lover.

0: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
1: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation, God Radio. En doe uw donatie op god.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op god.radio. Het geluid van hoop. God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt.

0: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade.

0: en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
1: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio. Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt. En zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
6: Take away the storm.
7: What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een

0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio. Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
3: Holy, holy, holy are you, Lord.
4: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord. Sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van de Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Vandaag ontdekken we weer de prachtige parel. Deze keer opgetekend in Psalm 86, vers 5, waar David het uitzingt. U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid. Uw trouw is groot voor ieder die u aanroept. Ik zal het nooit vergeten. Tijdens een conferentie kwam ze naar voren. Aan de manier waarop ze gekleed en gekapt was, zou je denken dat ze haar leven goed op orde had. Maar schijn bedriegt. Haar ogen konden niet langer de pijn verbergen die ze bijna 50 jaar met zich meedroeg. Ze pakte de handen van een vrouwelijk teamlid vast, begon zachtjes te huilen. Stukje bij beetje kwam het afschuwelijke verhaal naar boven, waarvoor zij zich een halve eeuw had geschaamd. Ze vertelde hoe ze als jonge vrouw seksueel misbruikt was en gedwongen werd om seks met dieren te hebben. Angst voor afwijzing en vrees om veroordeeld te worden hadden ertoe geleid de herinnering aan het misbruik diep weg te stoppen. Tijdens de prediking werd ze zo overstelpt door Gods liefde en genade dat ze de moed kreeg om naar voren te gaan, om voor het eerst in haar leven deze zonde niet alleen aan God, maar ook aan een medemens te belijden. Nog steeds leven veel christenen onder het juk van schuld, schaamte en veroordeling. De boodschap van genade heeft hun harten nog niet kunnen bereiken. Het Koninkrijk van God is het land van genade waar niemand veroordeeld wordt die gelooft in Jezus en in wat Hij aan het kruis voor hem of haar gedaan heeft. Jezus nam de schuld, de schaamte, de veroordeling en de straf op zich, zodat jij vrijgesproken wordt om vrijuit met God om te kunnen gaan. Dit is de kern van het evangelie, waarin het hart van God zichtbaar wordt. In zijn vergeving is God barmhartig, royaal en koninklijk. Daar gaan we de komende dagen meer over horen.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
1: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
1: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holygroovesfestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
4: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer.

moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

upon the nations of the earth. Come on.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

filled you.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop. Voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, Hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
7: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio. Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: "En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld." Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag: wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: God Radio, het geluid van hoop.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
8: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
11: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
12: Wil jij leren hoe je beter kan omgaan met geld? Luister dan binnenkort op God Radio naar Money Principles met Jesse en Wietske Borst. Het programma waar al jouw vragen over geld worden beantwoord.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend, wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen, zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen voor waar.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op god.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.
2: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid.